schoonheid haar ontvoert, komt ze helemaal tot leven. Als ze

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

tweede klas. Haver VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in

0: RTV 4 Nieuws.
1: Naar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillessen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer. Het is vandaag op veel plaatsen droog. Alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTL.

0: Goedemorgen, beste luisteraars, en welkom bij het programma Venite et Audite, een christelijk geluid op de zondagmorgen. Vanuit een katholieke achtergrond en wil ingaan op de actualiteit en de vele vragen rondom de katholieke kerk en haar gebruiken. En met wie kan ik dat beter doen dan met Joost Verstegen, webmaster van de site RK Documenten. Ook jij heel hartelijk welkom, Joost.
1: Ook welkom, Trudy, en welkom aan alle luisteraars die waar dan ook, op welk moment dan ook, dit programma beluisteren.
0: Zoals ik al zei, we ingaan op de actualiteit. Wij lopen soms achter omdat we het programma eerder opnemen en soms zo de meest recente nieuws missen. Wat wel weer fijn is, al is er een discussie misschien achteraf geweest, dat we die dan kunnen meenemen. Een typisch voorbeeld, Joost, daar hebben we nog reacties of zijn er nog reacties geweest rondom Pius X broederschap?
1: Je verwijst waarschijnlijk naar de bisschopswijding die 1 juli heeft plaatsgevonden en waarop het Vaticaan toen gereageerd heeft door de 4 nieuwgewijde bisschoppen plus de 2 bisschoppen die die wijding hebben doorgevoerd, dat die geëxcommuniceerd zijn. Daar was toen een reactie dat alsof het zou zijn dat dan ook iedereen die bij de Pius X betrokken is geëxcommuniceerd zou zijn. Nou, we hebben geloof ik in de vorige uitzending daar ook al kort op gemeld van een excommunicatie moet bij naam genoemd worden. Dus eigenlijk alleen maar deze bisschoppen zijn bij naam genoemd en over hun gaat dan ook de uiteindelijke excommunicatie. Daar waar Pius X zich niet wilde houden aan de kerkelijke regeling dat voor een bisschopswijding er een goedkeuring van de paus of namens de paus moet zijn, hebben zij nu zich wel beroepen op de kerkelijke wetgeving door een recourse, hoe noem je dat, een weerlegging aan te roepen, aan te vragen bij het Vaticaan, dat zegt van dat ze dus onder de excommunicatie uit willen. Nou, om alle juridische fijnkloverij even helemaal buiten de deur te houden, maar het komt er wel op neer dat de Pius X broederschap heeft het aangevraagd, terwijl om aan opheffen van de excommunicatie te moeten voldoen, moet de persoon in kwestie het aanvragen. Nou, daar is een onduidelijkheid over van wie heeft nu wat aangevraagd en is dan daarmee dan ook de excommunicatie voor het moment stilliggend. Nou goed.
0: Het wordt vervolgd. Laten we het daarop houden.
1: Ja, maar wat veel belangrijker is, door de onzekerheid die er nu eigenlijk is van zijn nu alleen de bisschoppen geëxcommuniceerd? Is ook iemand die naar een mis bij de Pius X gaat een enkele keer, gaat hij naar iets fouts toe of wat dan ook? Dus onder de gelovigen is best wel rumoer of onzekerheid of van wat is nou eigenlijk de positie? We zien dat sommigen die normaal gesproken veel naar de mis bij de Pius X broederschap gaan, nu ervoor kiezen om toch bij ons in de TLM-mis in Oost te komen of naar de Petersbroederschap toe te gaan. Eigenlijk een beetje onder het bord van we kiezen voor de zekerheid, maar we weten, we zijn eigenlijk toch ook wel verbonden aan de gemeenschap van de Pius X. Die onduidelijkheid, in die zin vind ik het jammer dat de hogere kerkleiding in het Vaticaan dit laten voortzudderen. Ik weet, de kerk die gaat altijd op een langzame manier met allerlei problemen op. Heel vaak is dat een heel goed eigenschap, want dat geeft je wat reflectie. Dat je niet op de eerste instinct gaat reageren, maar dat je even wacht. Maar waar nu gelovigen voor hun zielenheil, en daar kom ik weer wat ik ook vaker heb genoemd, het gaat uiteindelijk in de kerk om het zielenheil van ons gelovigen, dat de kerk daar eigenlijk zo onduidelijk over blijft. Van hoe is nou eigenlijk jouw positie Waar doe ik goed aan, waar doe ik niet goed aan? En dat vind ik eigenlijk nog wel meer funest. En ik heb het de vorige keer ook al gezegd. De wetgeving die hier omtrent gepubliceerd is door het Vaticaan, is van een dusdanige, en daar spreek ik met heel veel mensen na, belabberde wijze. Kan toch niet waar zijn dat de kerk eigenlijk ook in dit hoofdstuk struikelt, laat ik het daar maar zo zeggen.
0: Ja, jammer dat het nog niet opgelost is. Maar we gaan naar een heel ander onderwerp. Vandaag gaan we het hebben over een man die binnen de katholieke kerk bijna onmogelijk te negeren is. Een man met een indrukwekkende rode kardinaalsmantel. Een man die jarenlang een van de belangrijkste juristen van de kerk was. Een bisschop, een kardinaal, een groot verdediger van de eucharistie. Een liefhebber van de traditionele liturgie. Een man met bijzondere liefde voor Maria. Maar ook een man die vragen durft te stellen aan een paus. Een man die kritiek kreeg. Een man die door sommigen wordt bewonderd als een moedige verdediger van de katholieke traditie. En door anderen wordt beschouwd als veel te behoudend. Joost, over wie heb ik het?
1: Over de kardinaal Raymond Leo Burke. En mijn Amerikaanse uitspraak wil ook daarmee toch aangeven dat het dus een Amerikaan is. Die in 1948 geboren is. En zoals je eigenlijk kort ook al aangegeven hebt, inmiddels sinds 2010 kardinaal is. En die in de jaren 2008 tot 2014 de prefect was van de apostolische signatura. Dat is eigenlijk het hoogste juridische orgaan van het Vaticaan. En de mensen die goed geluisterd hebben, waarin ik nog geen weinige minuten geleden zei dat het met de juridische wetgeving op dit moment in het Vaticaan belabberd gesteld is. Dan praat ik dus niet over de periode dat hij aan boord was. Maar met name aan de periode die zich daarna onder pausschap van Paus Franciscus heeft voorgedaan. Maar dat even terzijde.
0: Ja, wie was... hij is nog steeds in ons midden. Kun je deze kardinaal een beetje beschrijven? Wat is het voor een man?
1: Hij is in Amerika dus geboren. Hij is van 2004 tot met 2008 aartsbisschop geweest van St. Louis. En hij was daar als bisschop of van La Crosse. Dat is ook een gebied daar in de buurt. Daaraan voorafgaand de bisschop. Dus daar is eigenlijk zijn ster gerezen, zoals ze dat dan zeggen. Paus Benedictus heeft hem kennelijk in het vizier gekregen. En onder dus zijn pontificaat is kardinaal Burke, wat als nu kardinaal, maar toen nog zoals bisschop, naar het Vaticaan gekomen om het hoogste juridische entiteit van het Vaticaan te leiden. Hij is in die zin redelijk strikt. Misschien dat je dat van juristen mag verwachten, van dat ze weten waar de piketpalen staan. En daarbinnen is grote vrijheid. Dat is een van de bekende uitspraken die hij regelmatig doet. De katholieke leer, zoals we die door de officiële kerk verkondigd zien, met name dan vastgelegd in de catechismus van de katholieke kerk, dat zijn de piketpalen. Er wordt dus wel grenzen gesteld aan waaraan wij moeten of zouden willen voldoen als wij Christus willen volgen. Maar daarbinnen kunnen wij vrij zijn. Kunnen we doen en laten wat we willen, maar dus wel met respect van de van die piketpalen. Zijn lijfspreuk is dan ook secundum cor tuum. Volgens uw hart. En daar verwijst hij naar Christus, dat hij zegt van, ik wil datgene doen wat volgens u, Christus, volgens uw hart, het heilige hart, is bij hem een hele grote devotie, dat we op die manier mogen leven. En daaronder heeft hij zijn bisschop zijn geplaatst. In de tijd dat hij dus bisschop was van La Crosse, heeft hij ook een initiatief genomen om daar een schrijn, een bedevaartsplaats te creëren voor de heilige Maria, onze lieve vrouw van Guadeloupe. Even voor de luisteraars, een schrijn, een bedevaartsplaats, kan op plekken zijn waar een verschijning geweest zou zijn, of is, bijvoorbeeld Lourdes of Kevelaar. Maar een bedevaartsplaats kan ter aanzienlijks ook gecreëerd worden door een kerk te stichten of een klooster te stichten, waar bepaalde devoties nadrukkelijk worden gevolgd of bekendgemaakt. En dat heeft hij dan gedaan in de vorm van dat hij onze lieve vrouw van Guadeloupe.
0: Maar in Guadeloupe is Maria toch ook verschenen, of staat dat los van elkaar?
1: Het staat in die zin los van elkaar. Dus in Guadeloupe zelf, dat is een voorstad van Mexico City. Daar is Maria volgens, de kerk heeft het bevestigd dat zij ervan uitgaat dat Maria daar verschenen is. Dat is in rond 1500, 1600 is dat geweest. Maar de schrijn die kardinaal Burke opgericht heeft, is dus in La Crosse in Amerika. Waar hij, omdat dat iedereen in staat is om naar Mexico City te reizen, want dat hij dus in die bepaalde kerk nu daar de devotie tot de Maria van Guadeloupe probeert toch ja lokaal ook een steuntje in de rug te geven.
0: Ja. Maar kardinaal Burke die zegt dan wel, Maria is niet het alternatief voor Christus. Hè? Maria brengt de mensen juist naar Christus.
1: Het bekende gezegde wat de vroegere hulpbisschop van Roermond, Monsieur Castemans, ook had, van door Maria naar Christus. Dus je mag in je geloofsleven best een hele fervente Maria-aanhanger zijn, om het even zo te zeggen. Maar altijd met het beeld van, door Maria leer ik Christus beter kennen. Het is niet zo van dat je alleen maar door Maria Christus kunt leren kennen. Dat even terzijde. Maar met een devotie tot Maria betekent wel dat Maria niet het eindpunt is. Christus is het eindpunt. Vandaar dat ik ook even toch de lijfspreuk van kardinaal Burke aanhaalde, van waar hij zegt, hè, volgens uw hart, en uw hart is dan Christus hart, waarbij Maria verwijst naar Christus. En zoals we weten van Maria werd ook al gezegd van, een zwaar zal uw hart doorboren. Het lijden wat zij heeft doorstaan om te zien hoe haar zoon geleden heeft en gestorven is. Maar dat is iedere keer weer die verwijzing naar Christus zelf.
0: Ja, en die schrijn, hoe moet ik dat dan zien? Is dat een bepaalde plek in de kerk?
1: Hij heeft een hele nieuwe kerk heeft hij daar laten bouwen. Dus hij heeft de nodige financiën heeft hij bij elkaar weten te schrapen. En dat is echt een meerjaren project geweest. En eigenlijk op het moment dat hij al in Rome zat, dus dan praten we 2014 en later zelfs, toen pas is de schrijn echt feitelijk klaargekomen. En heeft hij ook de wijding van die kerk ter hand genomen. En hij is nog steeds vrij regelmatig in Amerika om daar toch de boodschap die hij daarin heeft, om die daar te blijven verkondigen en door te geven.
0: Ja, als ik zo de media een beetje, of dus de sociale media, hè, een beetje kijk, dan is het eigenlijk ook daar in La Crosse dat kardinaal Burke een beetje bekend werd, hè? Dat hij toen een beetje, zeg maar, zichtbaarder werd.
1: Nou ja, hij is bisschop geweest van La Crosse vanaf 1997, als ik me even niet helemaal vergis. 94 is hij benoemd, 95 is hij gewijd. Dus zeg maar, op die manier was hij daar best wel bekend. En het is ook een streek. En goed, we kennen de Amerikaanse verhoudingen natuurlijk wat minder goed dan. En dat is begrijpelijk. In Amerika heb je bepaalde streken waar de katholieke kerk best sterk vertegenwoordigd is. Nou, en in dit gebied van St. Louis, La Crosse, dat is ook een belangrijke enclave voor het katholicisme. En ja, een beetje op die golf heeft hij verder ook willen versterken van, we kunnen wel in ons eigen clubje hier blijven zitten. Maar we moeten dus naar buiten kunnen treden. En dat is een van zijn redenen geweest om die schrijn daar op te richten. Het Bedevaartsplaats op te richten. Van we mogen echt wel, ja, wat voorzichtigheid. Maar we mogen strijders voor Christus zijn. Maar strijders dan niet van dat we andere mensen de hoofd afhakken. Nee, dat wij de boodschap te pas en te onpas wel naar buiten weten te brengen.
0: Nou ja, hij maakte zich ook echt zorgen, hè, over het geloofsverlies. Mensen in de samenleving laten het geloof, hè, steeds meer achter zich. En hij wilde daar echt iets doen en niet alleen praten. En niet alleen documenten schrijven, want dat heeft hij natuurlijk ook gedaan. Maar ook een plaats waar ze stil kunnen worden. Hè. Even weg uit de drukte. Dat is wat hij...
1: Inderdaad, zeg maar, dus dat de basis, en in die zin is die schrijn ook best wel tekenend voor hem. Het is een kerk, het is liturgie vieren, en dat is dus zijn kern van waaruit hij zijn activiteiten ziet. En dus het liturgisch leven is bij hem zeer belangrijk.
0: Bij hem is priester zijn niet een beroep, maar echt een roeping. Ja.
1: Een roeping, en daar kom ik dan ook weer terug op dat strijden voor Christus zijn. Met het voor Christus strijden betekent ook dat je het lijden van Christus ook mee op je neemt in allerlei vormen. Want hoe vaak kardinaal Burke, om welke reden dan ook, in een kwaad daglicht gesteld is, of dat hij op aangevallen worden is, en waarbij hij in zachtmoedigheid zelf met gewoon rustig een antwoord gevend op mensen afgaat, van hoeveel herrie ze ook maken, hij komt naar je toe, hij geeft je een hand, hij probeert met je te praten. Die innerlijke rust, Die straalt hij als het ware uit.
0: Ja, als mensen daar een voorbeeld van willen zien, op YouTube, daar staat inderdaad een filmpje waarin de kardinaal ook benoemt, dat ook wel misbruik waarvan de moderne techniek wordt gemaakt, even vrij vertaald, hè, dat die techniek hem dingen laat zeggen die hij nooit gezegd heeft. En hij waarschuwt daarin ook van, je begaat echt een zonde, hè, als je dat doet. En de zachtmoedigheid in dat filmpje, ja, dat kun je er echt wel van af zien. Joost, we gaan heel even luisteren naar muziek en dan komen we zo bij de mensen terug.

0: Kun je daarover zeggen, Joost?
1: Dus voor de goede orde, hij is dus, wat we eerder al zeiden, heel erg liturgisch. En in dat liturgische wil hij zowel wat we dan noemen de Novus Ordo, de voor de meeste luisteraars meest bekende mis van Paulus de VI, zoals die wereldwijd gevierd wordt, en ook de traditionele Latijnse mis, het is de oude mis die van alle eeuwen is. Beide, zegt hij, wil hij vieren zoals de rubrieken het vragen. Dat betekent, wordt er een klein bijzonderheidje, en dat is eigenlijk ook de aanleiding waarom wij nu over kardinaal Burg spreken, omdat hij in het weekend van 5 en 6 september aanstaande in Nederland zal zijn. Op de zaterdag viert hij de traditionele Latijnse mis in Amsterdam, in de Ons Lieve Vrouwenkerk. En op de zondag celebreert hij de Novus Ordo, de nieuwe mis, in de kathedraal van Haarlem, de Bavo-kathedraal, Ad Orientem. En dat is voor zo'n dingetje, we hebben het wel in de uitzending vaak over gehad. De kerkelijke rubrieken vragen dat de mis richting Ons Lieve Heer wordt gecelebreerd. Ook door de priester. En daar is hij vrij sterk in van, ja, ook de Novus Ordo is een geldige mis. Die wil ik ook op een waardige wijze wil ik die vieren. Maar wel volgens de rubrieken. Dat betekent, daar waar het gepast is, dat hij dan ad dominum celebreert. Wel eens vaker wordt gezegd, de buschauffeur die kijkt met ons mee in de richting van waar wij rijden. En hij gaat niet achterstevoren in de bus zitten en denkt van, we zien waar we uitkomen.
0: Bedoel je dat hij tijdens de. Nou ben ik het woord even kwijt. Over de zegen van brood en wijn tijdens
1: De
0: de
1: consecratie.
0: consecratiewoorden. Dat woord zocht ik. Draait hij zich dan om? Bedoel je dat?
1: Dus op alle momenten dat de priester een gebed bidt, en dat is natuurlijk op veel momenten in de liturgie, als hij bidt, dan keert hij zich tot het tabernakel, het kruis, het oosten, maar in ieder geval in dezelfde richting als zeg maar, het merendeel van de mensen in de kerk ook gericht zijn. Daarmee aangevende dat hij, en sommigen noemen dat ook dan, maar hij de voorzitter is, hij president is van de gemeenschap, maar in zijn bijzondere taak als priester, als eerste bij God neerlegt wat er door iedereen eigenlijk in het gebed naar voren wordt gebracht. En dat is dus bijvoorbeeld bij het Gloria, bij het gebed van de collecta, zeg maar het eerste gebed wat na het Gloria gebeden wordt, is zelfs ook bij de schuldbelijdenis. Het is niet van dat de priester zijn schuldbelijdenis in de richting van alle gelovigen bidt. Nee, ook hij vraagt aan God vergiffenis van wat er verkeerd gegaan is. Dus dat zijn de momenten waarin hij dus richting het altaar staat. Nou is natuurlijk in de traditionele Latijnse mis is het nog meer nadrukkelijker zo, omdat ook de lezingen of naar het oosten of naar het noorden gelezen wordt. Nou, dat is in de Novus Ordo dan weliswaar anders. Die worden richting het volk gelezen. Maar goed, dat zijn dan eigenlijk de kleine uitzonderingen. Maar waar het dus essentie om gaat, liturgie vieren zoals de kerk die vraagt.
0: Oké, we gaan heel even luisteren naar muziek. Komen we dadelijk weer bij de luisteraars terug.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venieten et Audieten. En ik ben in gesprek met Joost Verstegen. En we hebben het over kardinaal Burk. En daar kunnen we heel veel van vertellen. Maar in 2016 was hij ook al, of stond hij in de belangstelling. Want toen had hij samen met andere kardinalen een brief geschreven aan toen nog paus Franciscus over wat heb ik het, Joost?
1: Even een klein geschiedenisje daaraan voorafgaand. Is onder paus Franciscus twee keer een bisschoppische synode gehouden die specifiek over het gezin ging. Een bisschoppische synode is een verzameling van bisschoppen, vertegenwoordigers van verschillende bisschoppenconferenties die samen met de paus over een bepaald onderwerp overleggen en die daarmee de paus proberen te adviseren over standpunten die in te nemen zouden kunnen zijn. Als gezegd, dit waren twee bijeenkomsten die over het gezin gingen en meestal na afloop van een bisschoppensynode vat de paus dat samen in een apostolische exhortatie, een apostolische aanmoediging van, nou, met een aantal bisschoppen heb ik overlegd en om het geloofspunt wat er te sprake komt, wat veel beter uit te leggen, dat hij dat vastlegt in een exhortatie, in een document. Dat document is Amoris Laetitia, de vreugde van de liefde, vrij vertaald. Op zichzelf staat in dat document heel veel behartigingswaardige zaken rond huwelijk, gezin, opvoeding, geboorteregeling, nou, noem het op. Alleen, en dat was dus het probleem, enige zaken uit de synode waar de bisschoppen toen over gestemd hebben en zeiden van nee, daar zijn we niet in belangrijke mate mee eens, had de paus toch in Amoris Laetitia opgenomen alsof het toch geaccepteerd zou zijn. Dat was één. Twee. In een enkel voetnoot, dus niet eens in de lopende tekst, maar in een voetnoot, ging de paus in die tekst ervan uit dat hij daarmee kennelijk ook een verzachtende uitspraak kon doen over de gebruikelijke geloofsleer. Een van de belangrijkste daarbij, die hij in zo'n voetnoot had verwerkt, was dat hij zegt van, ja, het is toch wel acceptabel dat wanneer iemand vanuit een kerkelijk huwelijk, maar die kan dus niet ontbonden zijn, maar die burgerlijk gescheiden was en vervolgens burgerlijk ook nog weer keer ging hertrouwen, dat die toegelaten zouden mogen worden tot de sacramenten. Nogmaals even voor de goede orde, het kerkelijk huwelijk was dus niet nietig verklaard, als niet bestaand hebbend. Dan mag je niet met iemand anders, hoe aardig je hem ook vindt, daarmee een andere verbindenis aangaan die je echt zou kunnen zeggen van, dit is duidelijk dat je afscheid neemt van je echte partner, je katholieke echte partner, en dus maar vreemd gaat met wie dan ook. Die opening die hij daarin gaf wordt door heel veel mensen dus als heel problematisch beschouwd. En daar hebben toen de kardinalen van gezegd, een viertal kardinalen, paus Franciscus, wij gaan nu met een officieel document, de zogenaamde dubia, met een officieel document gaan wij u, paus, vragen om een aantal van deze stellingen die u daar geponeerd heeft in de Amoris Laetitia, om die te corrigeren. Of in ieder geval duidelijkheid over te geven. Een dubia, door kardinaal op deze manier naar voren gebracht, is best een zwaar middel. En eigenlijk in de geschiedenis zie je dat wanneer zo'n dubia naar voren wordt gebracht, dat de paus echt op een kortere termijn, ik zeg niet, waar we het eerlijk over gehad, niet als meteen in de houding schiet de volgende dag, maar hij mag er best wel even over nadenken. Maar dat hij dus daar met een antwoord op komt om dus recht te zetten van of ik heb dit ermee bedoeld, of kardinalen, je hebt gelijk, foutje, gaan we corrigeren, of iets wat inderdaad. Dat heeft hij niet gedaan, tot op de dag van vandaag, want een dubia was gericht aan de paus. En of het nou paus Franciscus is of paus Leo XIV, maakt niet uit. De dubia ligt op het bordje bij de paus. Tot op de dag van vandaag is er nog steeds geen uitspraak over gedaan. Dus daarmee blijven die vragen boven de markt hangen. Nogmaals, de belangrijkheid van die dubia die naar voren zijn gebracht, is dat de geloofsleer in Amoris Laetitia op een aantal plekken zo onduidelijk of soms zelfs flagrant tegen de katholieke leer is verwoord, dat daar eigenlijk een uitspraak van dezelfde paus moet komen van hoe het dan wel in elkaar steekt.
0: Ja, en kan paus Leo een vraag beantwoorden van kardinalen die een vraag gesteld hebben in 2016 van een voormalige paus? Of zegt hij, ja, dat is zijn uitspraak, daar kan ik verder niks mee?
1: Daarom dat ik net in een tussenzinnetje zet, het is de vraag aan de paus. En of de paus Franciscus heet of Leo XIV, maakt niet uit. De vraag is aan de paus gesteld, omdat ook als paus zijnde, in dit geval dan paus Franciscus, als paus zijnde, hij die apostolische exhortatie naar buiten gedaan heeft, om daarmee de gelovigen te helpen te begrijpen hoe de geloofsleer in elkaar steekt. Nou, als je dus in zo'n tekst wat ambiguë, wat twijfelachtige uitspraken doet, ja, help de gelovigen door een helder uitspraak te doen van sorry, moet zo verstaan worden of zo begrepen worden. En eigenlijk wat Franciscus zonder rechtstreeks de dubia te beantwoorden gedaan heeft, is eigenlijk nog een keertje extra versterken datgene wat in dit soort teksten naar voren gebracht is. En voor het later heeft hij met Fiducia Supplicans, de beruchte tekst over de wel of niet mogen zegenen van een huwelijkse relatie, homorelatie. Dat hij dan zelfs nog gaat zeggen van, ja, de Argentijnse bisschoppen die staan erachter, dus dan is het goed. Daar zie je het hele vreemde werken wat onder Franciscus heeft plaatsgevonden. En daarin is dus een van de steunpilaren eigenlijk voor de kerk op dit moment. Onder andere kardinaal Burke, maar met hem een aantal andere kardinalen en ook bisschoppen. Die dus iedere keer de vraag stellen, paus, kom nu met een helder standpunt. Bijvoorbeeld ook paus Franciscus heeft geroepen van de verscheidenheid van godsdiensten is door God gewild. Is flagrant tegen wat de katholieke leer daarover leert. Paus Franciscus heeft in de catechismus de alinea over de doodstraf aangepast, alsof de doodstraf tegen het geloof zou zijn. Nee, de doodstraf wordt door de kerk, door alle eeuwen heen, erkend. Alleen wordt niet gezegd van, dat moet je dus altijd te pas en te onpas toepassen. Nee, in de uitzonderlijke situaties. Maar de doodstraf in zich is een valide positie die een burgerlijke overheid kan hebben in de rechtspraak om iemand die duidelijk tegen de maatschappij ingaat, om die daarmee te berechten. Zo zijn er een aantal van dat soort zaken waarin kardinaal Burke toch een van de belangrijke woordvoerders geworden is om in ieder geval de helderheid van de geloofsleer weer terug te krijgen.
0: Ja, het is moeilijk denk ik voor de kardinalen die dan echt wachten op een antwoord en ze komen er niet verder mee dan alleen herhalen van ja, dat die vraag nog steeds er ligt. Komt dat nou de katholieke kerk ten goede?
1: Ja en nee. Laat ik dan, zeg maar, in die zin de positieve kant ook belichten. Doordat deze puntjes misschien in de marge, hè, want ik zei net van het is in de voetnoot neergezet, maar het wordt nu uitgelicht doordat er een dubia over geplaatst is. Het helpt wel de geesten scherp te houden over van wat er gaande is. 1. 2. Het helpt ook die vraagstukken die er gewoon ook bij mensen leeft. Laten we eerlijk zijn, een katholiek huwelijk gaat niet altijd over rozen. Er zijn er die dus kennelijk als uitweg dan zoeken van ik laat het in ieder geval het burgerlijke huwelijk ontbinden en ik ga met de volgende een huwelijk aan. Ja, maar pas op, je bent ook nog kerkelijk gehuwd. Dat geeft spanning, zeker. Maar door dat er hier nu op deze wijze over die situatie gesproken wordt en uitgelegd wordt en ook een pastorale handreiking gedaan wordt. Want Paus Johannes Paulus II heeft al in zijn tekst over het huwelijk en gezin, heeft hij ook dat punt al aangeraakt. En daar ook nadrukkelijk aangegeven van vanuit de kerk hebben we best een verantwoordelijkheid om mensen bij de hand te nemen die in die moeilijke situatie zitten, ja, en die op zoek zijn naar een oplossing. Ik denk dat dus in die zin het goed is dat dit soort punten toch wel weer eens een keer te sprake komen en mensen kan helpen van hun geweten te vormen van wat kan wel en wat kan niet. En daar zijn, en dat is dan een van de taken van de kardinalen, een kardinaal is een eretitel. Het is dus niet een wijding, hè? Priester, diaken, bisschop, dat zijn wijdingen. Een kardinaal is eigenlijk gewoon een soort eretitel, maar die zijn specifiek in het tot stand gebracht om de paus in zijn taak om de wereldkerk te regeren, om hem daarbij te staan en te pas en te onpas hem van advies te dienen, kritiek te leveren, maar op die manier hem te helpen de kerk te leiden. Dat is dus wat kardinaal Burg eigenlijk in zijn toespraken en in zijn reacties ook eigenlijk wil. Hij wil de paus op weg helpen. En of het nou paus Franciscus is, paus Benedictus de 16e of paus Leo de 14e, maakt niet uit. Hij wil de kerk, hij wil Christus schip op de woelige baren proberen in de goede richting te laten varen.
0: Ja, nou ja, en laat de paus, wie er dan ook op dat moment aan het hoofd staat, putten uit, hij is kardinaal Burg in dit geval, hij is jurist, hij weet heel goed hoe de teksten zouden moeten en kunnen lopen. En dat je dan bij elkaar de wijsheid, als je zelf niet genoeg, ze zijn allemaal onderlegd, de priesters, de bisschoppen, ze zijn allemaal onderlegd, maar ieder heeft natuurlijk zijn eigen vakgebied. En luister naar gewoon naar iemand zijn vakgebied en zeg van inderdaad, dit klopt niet zoals je het nu zegt. Laten we er gewoon een punt achter zetten, achter die uitspraak. Kan dat?
1: Nou, zeker wat betreft de dubia, blijft gewoon het noodzakelijk dat de paus daar uiteindelijk uitspraak over doet. Om daarmee dus de zaak echt recht te trekken. In die tijd heeft ook nog gespeeld dat er is een boek uitgekomen van 12 kardinalen, onder andere kardinaal Sarah, kardinaal Eijk en nog een paar anderen, die ook een aantal punten die in die gezinssynode naar voren zijn gebracht, ook weer geprobeerd hebben om dat weer in een beter helder licht te zetten. Daarmee zie je dat, ook al heb je een 150, 200 bisschoppen bij elkaar, daar kunnen soms ook tussen aanstekens wat gekke dingen op tafel komen. En in ieder geval in de uitwerking zoals die door destijds Paus Franciscus gedaan is, zijn die gewoon in een wat vreemd daglicht komen te staan. Dan is het goed dat er kardinalen opstaan die zeggen, ho, wacht even, nu moeten we voor iedereen het weer proberen duidelijker te maken, zoals het ook vast ligt in de catechismus, zoals het al in de eeuwenlang in de kerkelijke leer is vastgelegd van laten we, en dan kom ik weer terug op die pakketpaaltjes, laten we weer terugkeren binnen die pakketpaaltjes en dat je daarbinnen vrijheid, blijheid en kunt hebben, prima. Maar blijf binnen die piketpalen. En dat is, ja, daarvoor zijn zij ook, en dat is dan ook het bijzondere van de kardinaal, dat zij dus het purper dragen, dat ze eigenlijk bijna tot bloedens toe, tot het martelaarschap toe, gehouden zijn om de kerk te ondersteunen en Christus te verkondigen.
0: Ja. We gaan een beetje richting eind van het programma. En ik moet natuurlijk even zeggen, 5 september, dan is kardinaal Burk in Nederland. Ik twijfelde niet aan, Joost, dat jij na 1 van zijn diensten, of misschien wel alle 2 die hij doet, zowel in Amsterdam als in Haarlem, stel dat je hem tegenkomt en je mag even wat aan hem vragen. Ja? Wat ga jij hem vragen?
1: Ik mag wel uit de school verklappen dat ik ben ceremoniarius bij de Pontificale Hoogmis in Amsterdam op 5 september. De mis begint om 12:30 in de Ons Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht. En ik heb de kardinaal ook afgelopen oktober in Rome ontmoet, toen hij daar in de Sint-Pieter de Pontificale Hoogmis, de traditionele vierde, en daar heb ik hem kort gesproken. Dus ik ben me al een paar keer tegengekomen. Dus in die zin praat het wat makkelijker als je hem al. En dat vind ik ook het mooie. Hij, hoeveel mensen hij wel niet tegenkomt, maar kennelijk is hij met een gezicht ook wel van. Oh ja, hij vaaglijk weet hij van. Oh ja, ik heb jou een keer in Roduc gesproken. Het is eerder van dat ik hem niet iets zou willen vragen, eerder hem bemoedigen. En zeker ook in oktober heb ik ook hem dank gezegd dat hij zo op deze wijze ondersteuning geeft aan de gelovigen. En dat wij bijvoorbeeld in Os met onze diocesane traditionele Latijnse mis ons ook gesterkt weten door het voorbeeld dat hij geeft en dat hij ook de priesteropleidingen die specifiek priesters willen opleiden die deze traditionele mis ook weer leren kennen, dat hij met dat werk door mag gaan.
0: Ja.
1: En dat hij ook zich gesterkt mag weten.
0: We zullen dadelijk afsluiten met een gebed voor hem. Voor nu, Joost, wil ik je in ieder geval bedanken voor je bijdrage. En ook voor de luisteraars en voor Joost nog veel devotie straks, als je in de gelegenheid bent om een kerk te bezoeken. Nog een hele gezegende week. En zeg het maar, Joost.
1: Nou, dat is ook. We hebben gesproken over de Dubia, over Amoris Laetitia, over de catechismus. Op rkdocumenten.nl zijn deze documenten ook dus na te lezen. Dus kunnen de mensen ook in detail verder ook zien van hoe de concrete vragen zijn en de onderbouwing ook van die vragen. Dus het is niet een kwestie van cretologie, maar dat ook de kardinaal echt stevig onderbouwd de vragen bij de paus hebben neergelegd. rkdocumenten.nl.
0: Dankjewel voor je toevoeging. Laten we afsluiten met een gebed. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer Jezus Christus, u hebt uw kerk toevertrouwd aan mensen, aan gewone mensen, aan priesters, aan bisschoppen, aan pausen, aan kardinalen. Maar uiteindelijk behoort de kerk aan u. Bewaar haar in waarheid, bewaar haar in liefde, bewaar haar in eenheid. Geef haar priesters die heilig zijn. Geef haar bisschoppen die wijs zijn. Geef haar gelovigen die trouw zijn. Leer ons niet bang te zijn voor de waarheid, maar leer ons ook niet hard te worden. Geef ons de moed om te spreken wanneer dat nodig is en de nederigheid om te zwijgen wanneer stilte beter is. Maria, moeder van de kerk, leid ons naar uw Zoon. Leer ons te luisteren naar zijn stem. Leer ons te vertrouwen wanneer wij de weg niet begrijpen. En bid voor paus Leo, voor alle bisschoppen, voor alle priesters, voor alle gelovigen. En voor kardinaal Raymond Leo Burk. Dat hij, zoals iedere christen, uiteindelijk mag leven vanuit één verlangen. Christus kennen, Christus liefhebben, Christus dienen en Christus verkondigen.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond. Bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de kerken.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de kerken.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters van Defensie gestuurd. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Alle slachtoffers komen uit Polen. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste droneaanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het weer. Op veel plaatsen droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Rond de kerken.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Goedemiddag en welkom bij Glory Sound, christelijke muziek van toen tot aan nu hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik wens u al een heel veel luisterplezier toe.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Glory Sound.

U hebt geluisterd naar Glory Sound en ik hoop dat u hebt genoten. Volgende week tussen 12 en 2 ben ik er weer en ik hoop u ook. Tot dan!

0: TV meer. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied De Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenontkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Het opwekkingsuurtje met God.

0: Een hele, hele, hele goede middag, lieve luisteraars. Wat heerlijk, het is weer zondag en we mogen weer het opwekkingsuurtje doen samen met God. Ja, lieve mensen, en samen met God is het allerbelangrijkste wat je maar kan doen in je leven. En iedereen die vandaag misschien nu luistert, heeft net heerlijk programma geluisterd naar prachtige liederen. En wij mogen nu een stukje onderwijs geven, het opwekkingsuurtje van God, zodat je ook weer opgewekt wordt. Want heel veel mensen, ja, die vallen toch een beetje in slaap. En vooral met die hitte, lichamelijk en geestelijk. Maar het is ook tijd om weer opgewekt te worden. Opgewekt naar God. En ook weer uitstrekken naar Hem. Wat heeft Hij voor jou? Wat heeft Hij voor ons? En mijn naam is Marjolein. Ik doe dat samen met mijn collega. En samen mogen we elke week een stukje brengen van het levende woord. En het levende woord is natuurlijk hier Jezus Christus. En ik reed net hier naartoe. En ik zei net tegen mijn collega van, ja, waar gaan we het eigenlijk over hebben vandaag? En toen zei ze ook, de Heilige Geest zal altijd je inspireren. En dat is ook zo. In het woord van God staat, als jij wijsheid, kennis en inzicht tekort om, vraag er dan om. En dat doen we dan ook. We vragen ook, ja, Vader, Heere Jezus, Heilige Geest, wat heeft u vandaag voor mij, voor ons? Want u weet precies wie er luisteren en wie niet. En lieve mensen, wij zijn dus inderdaad het opwekkingsuurtje. Maar mocht je dan een vraag hebben of een lied willen aanvragen, doe dat dan ook. We hebben daar een WhatsApp voor. Ik heb dat nummer ook bij de hand. 0644945414. 0644945414. De reden waarom we dit nummer geven is omdat soms hebben mensen vragen. Ze hebben dan het programma geluisterd en hebben ze nog wat vragen. En ja, als je daar een antwoord op wilt, dan is het handig om even contact op te nemen. Je kunt ook een verzoeknummer aanvragen, dat doen mensen dan ook al regelmatig. En die zullen we dan de week erop afdraaien, afspelen. Zo dadelijk gaat mijn collega, en die gaat zich er even voorstellen, zich voorstellen, maar ook, ja, ook een lied inzetten. En terwijl dat lied inzet, lieve mensen, pak dan over je Bijbel, je geschreven Bijbel, je pen en een boekje. En ik kom zo dadelijk terug. En waarom die geschreven Bijbel zo belangrijk is. En we gaan ook weer eventjes werken aan het bouwwerk wat Heer Jezus heeft ingesteld. Ik geef graag het woord aan mijn lieve collega.
1: Ja, lieve mensen, en wat heerlijk om hier weer te zijn vandaag. En ik blijf het zeggen, want God is de mooiste plek om te zijn. En de wereld is niet perfect, mensen zijn niet perfect. Hij is perfect en hij is gewoon aan het werk. Hij is met ons allemaal bezig, stuk voor stuk, om te bouwen aan zijn koninkrijk, maar ook aan zijn lichaam. Maar dat doet hij. En we willen soms zo graag het heft in eigen handen houden, maar zo werkt het niet. En nu, hij blijft ook steeds spreken over liefde, nederigheid, verdraagzaamheid en de vrucht van de geest. Dat is zo ongelooflijk mooi, jongens. En van de week ook, dan spreek ik verschillende mensen die gewoon heftige dingen meemaken en in hun leven en dan toch positief blijven. En dan ook zonder God. En ook in teams. En dan denk ik, ja, wat is dat eigenlijk bijzonder? Wij hebben God en we hebben zo ongelooflijk veel. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Dankbaar voor wie Hij is. Dankbaar voor wat Hij geeft. Maar ook de tijd om gewoon om Hem te eren. Los van dat we soms wat vragen. Hè, soms kunnen we gefrustreerd zijn. Dat snap ik, want ons leven is niet altijd makkelijk. Waarom dingen er nog niet zijn. Waarom dingen niet beter gaan. Waarom er misschien nog geen zegen is op bepaalde dingen. Maar aan de andere kant, wij mogen ten alle tijden God danken, ongeacht de situaties. En hier is ook het lied Waymaker van Leland. En het gaat erover, hij baant de weg. En dat willen we soms liever zelf doen om de weg te banen. Maar hij baant de weg. En hij weet alles, jongens. Er is niets wat buiten hem omgaat. Niets wat hij niet onder controle heeft. En zing lekker mee.

0: waymaker, miracle worker. Ja, lieve mensen, dat is wat God is. God is een God van wonderen. God is een God van wonderen. Maar hij heeft jou niet nodig, maar hij wil je wel heel graag gebruiken, inzetten voor zijn koninkrijk. En afgelopen week hebben wij een vierdaagse bijbeltraining gehad. En met bijzondere mensen, nieuwe mensen ontmoet. En dat was heel intensief, maar wel heel mooi. En op het moment dat je dan met elkaar aan het praten bent en aan het opbouwen bent, dan komen de vragen van, hé, hoe kan het nou dat er zo dat de kerken leeg stromen? Hoe kan het dat het onderwijs wat we nu krijgen, dat sommigen het cement mist of bouwsteentjes missen? Ja, lieve mensen, en dat is best pittig. En dan zit je daar, mag je onderwijs geven. En elke kerk, lieve mensen, elke kerk, elke gemeente, elke huisgroep is enthousiast begonnen. Dat is gewoon zo. Dat zijn soms enthousiaste mensen. Heb ik misschien over 200 jaar geleden, 300 jaar geleden, maar misschien ook 5 jaar geleden. Dat mensen enthousiast beginnen omdat ze God willen dienen. En dat is een mooie insteek. Alleen het fundament is zo ongelooflijk belangrijk. En we hebben de afgelopen jaren, we zijn hier al 2 of 3 jaar mogen we onderwijs geven, komt het steeds terug over het fundament. En ik was net even dit prachtige lied aan het luisteren. En de eerste 10 seconden, 20 seconden. En dan zei God ook van, ja, en dat krijg je dan. Dan krijg je een bijbeltekst. En dat we toch weer even naar Efeze 2 mogen gaan. Efeze 2, vers 20, 21 en 22. En dat heeft te maken met het bouwwerk van God. En Efeze 2 staat een beetje achter in de Bijbel. Het is een Nieuw Testament. Is ook niet zo'n heel groot boekje. Maar dit boekje is eigenlijk ongelooflijk belangrijk. Elke boekje is belangrijk. En er staan zoveel mooie dingen in. Nou heb ik gezegd Efeze 2 vers 20. Maar we pakken hem even uit 11. Waarom? Omdat er bij mij staat de NBG. De eenheid der gemeente. Want als er geen eenheid is, jongens. Als er verdeeldheid is. Als er negativiteit is. Of ja, dat mensen zeggen, ja, ik wil dat, ik wil dat. Het gaat om God, lieve mensen. Wat wil Hij? En de afgelopen weken hebben we ook bijzondere wonderen meegemaakt, Erin en ik. En we mochten ook voor mensen bidden. En God geneest, jongens. God geneest echt. Niet omdat Erin en ik zo goed zijn. Oh, absoluut niet. Het gaat om God. Maar we vertrouwen wel op Hem. Hem alleen. En dat je ook stevig in je schoentje staat. Want die andere kant, lieve mensen. Oh. Die gaat rond als een briesende leeuw. Kijken wat hij te pakken kan krijgen. Maar op het moment dat jij blijft staan op Gods belofte. Blijf staan in die storm. Dan kunnen ze links vallen. Dan kunnen ze rechts vallen. Psalm 91 is dat. En toch sta je dan sterk. Ja, misschien kunnen ze je lichaam wat aandoen. Maar je geest is van God, lieve mensen. Hij is nummer 1 in je leven. En dat hopen we dan ook. Ik hoop dat jullie ondertussen de bijbeltekst erbij hebben gepakt. Efeze 2 vanaf vers 11. De eenheid der gemeente. Bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijden zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Maar thans, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds veraf waren dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Wat mij nu opvalt in deze tekst is dat er heel vaak Christus staat. En misschien is het voor het eerst dat je dit nu opvalt, maar Christus betekent gezalfde. Toen de Heer Jezus onder water ging, dat kun je lezen in Marcus en Matthäus, door Johannes werd hij gedoopt. Toen werd hij ook gezalfd met de Holy Spirit, met de Heilige Geest. En dat vond ik zo bijzonder. Van de week hebben we dat nog een keer extra gelezen. Want de Heer Jezus is meerdere keren gezalfd. Door de Heilige Geest is hij gezalfd. Maar hij is ook gezalfd op zijn hoofd en op zijn voeten. Nou, dat moet je maar een keer opzoeken. Maar waar het om gaat is, lieve mensen, is dat wij vroeger inderdaad heidenen waren. We zijn geboren in zonde, maar doordat wij de wedergeboren hebben gekregen, de wedergeboren hebben uitgesproken, je gelooft in je hart, je beleidt het, dat de Heer Jezus jouw redder en verlosser is, dat hij voor jou aan het kruis is gegaan, dat al je zonden zijn afgewassen. Op het moment dat je dat gelooft en ervaart en uitspreekt, dan ben jij wederom geboren. En die zogenaamde besnijdenis, die bestaat dan niet meer. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar die besnijdenis van vroeger, dat is met mensenhanden gedaan. Maar op het moment dat jij wederom geboren bent, dan doet dat door God, de Heer Jezus en de Heilige Geest. En er staat nog iets meer moois in. 12, er staat het burgerrecht. Weet je, op het moment dat jij namelijk wederom geboren bent, dan ben jij al een hemelburger. En een hemelburger heeft rechten, plichten, Maar je moet ook wat doen. Op het moment dat jij wederom geboren bent, dan ben jij een kind van God. En dan heb jij recht, heb je gekregen om een burger van God te zijn. En dat kun je lezen in Filippenzen. Straks zal ik je tekst nog even geven. En anders zoek je mezelf even op. Maar dan heb je ook een recht. Een recht. Je hebt een recht om Heemburg te zijn, maar ook een plicht. Op het moment namelijk dat jij in een land woont, dan heb je ook te houden aan de regels die daar gelden. Op het moment dat jij een koninkrijk van God bent, dan heb je te houden aan de regels die God jou gegeven heeft. Maar wat zijn die regels dan? Nou, daar ga ik het zo dadelijk even mee hebben, over hebben. Mijn advies is om dit stukje even door te lezen. En dan gaat Eren een lied opzetten. En dan komen we zo weer bij je terug. En dan zeg ik ook even waar die hemelburger staat. Eren, heb je nog een mooi lied?
1: Ja, jongens, het is zo mooi om zijn kind en zijn burger te mogen zijn. En wat daar dan ook iets verder staat, ook een tipje van de sluier, is dat hij maakte vrede. En vrede doordat hij zichzelf opofferde. Wij denken altijd dat wij vrede gaan krijgen door te vechten met elkaar. Want die moet het zo doen als dit. En daar had ik vandaag ook met iemand over en met God over. Dat er is zoveel onvrede, er is zoveel ruzie. Ook in het lichaam van Christus. En dat behoort uiteindelijk natuurlijk niet zo te zijn. Uiteindelijk behoort daar vrede te zijn en eenheid. En dan zegt hij ook, hij doet dat. Door zijn offer, eerst met de Vader, zodat we tot hem kunnen komen. De Heilige Geest kunnen gaan ontvangen. Zodat die Geest ook in ons kan gaan werken. Zodat we op de Heer Jezus gaan lijken en hetzelfde gaan doen als hij. En het is zo anders dan dat wij gewend zijn. Waar je normaal een wapen pakt en dacht, ja, maar ik wil dat land. Want ik wil die olie en ik ben er niet mee eens. En ik wil dit en ik wil zus en ik wil zo. Dan deed hij het omgekeerde. En dat bracht eenheid. Hij is ook de enige die dat kan creëren door zijn offer wat hij gemaakt heeft. En dat is zo kostbaar, jongens, om je eens in te verdiepen wie hij eigenlijk is en wat hij eigenlijk doet. En dat mogen wij ook gaan leren. En dan staat hier ook letterlijk juich, want Jezus is Heer. Ik ben zo dankbaar dat hij de Heer is. Hij Amen. Is de Heer die bereid is zijn leven op te offeren. Hij is de Heer die barmhartig is en zachtmoedig en rechtvaardig en eerlijk en trouw. En hij regeert over ons allemaal en straks ook samen met ons hier op aarde. Nou, ik kan niet wachten. Dus juich ook dat hij jouw Heer mag zijn. Er is geen betere, mooiere Heer, geen redder, verlosser ter wereld dan dat hij is. En soms vinden we dat een eng woord. Dat hij mag heersen, dat hij mag regeren, dat hij onze Heer is. Ik vind het iets super kostbaars. Want hij is de mooiste persoon, God die er maar bestaat.

0: Ja, lieve mensen, wees als een boom die vrucht draagt. En ik weet dat we alle liedjes niet helemaal uitdraaien, maar dat komt omdat we ook heel graag wat extra onderwijs willen geven aan jullie, lieve mensen. En we hebben natuurlijk al 2 maal prachtige liederen gehad, maar we willen graag verder. En de tekst is in Hemelburg is Filippenzen 3, vers 20. Dan krijg jij een nieuw lichaam en dan word jij een hemelburger. En nu op dit moment ben je al een hemelburger. En dat geeft je een burgerrecht, een burgerplicht, maar ook een burgerverwachting. Maar voordat ik dat uit ga leggen, gaan we nog even terug naar de tekst. Want er staan zoveel mooie dingen in. Ik wil heel graag gaan met... Dus we slaan een stukje over. We zijn nog steeds met Efeze 2 en dan gaan we naar 20. Vanaf vers 19, sorry. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijbewoners meer, maar medeburgers, de heiligen en huisgenoten Gods. De reden waarom je heilige staat, op het moment dat je wederom geboren bent, ben jij gevuld met de Heilige Geest en dan ben je heilig verklaard door God. Dat staat hier ook. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers, de heiligen en huisgenoten Gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. En nu ga ik verder. In hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Die laatste 21 en 22 leg ik niet heel vaak uit, maar van de week heb ik die heel diep mogen uitleggen aan de cursisten. Waarom? Omdat ik net al zei in het begin, iedere kerk, iedere samenkomst, iedere huisgroep is enthousiast begonnen. We willen de Heer loven en willen hem prijzen. We willen alles doen wat u van ons vraagt. Maar dan is het wel belangrijk dat je weet, wat vraagt hij eigenlijk van mij? Erin, kun je zomaar een kerk beginnen? Kun je zomaar gewoon doen van, nou, ik ben enthousiast, we gaan maar beginnen. Denk je dat dat op een stevig bouwwerk staat dan?
1: Je begint natuurlijk met de Heer Jezus. Je begint zelfs dat je kiest dat hij jouw Heer is. Dus dat betekent, hij bepaalt alles. Dat betekent, elke stap, elke vraag stel je aan de Heer. Vanochtend las ik namelijk een tekst van David. En David vroeg, moet ik de Filistijnen, moet ik dat volk redden? Er was een volk in verdrukking. Moet ik de Filistijnen wel of niet verslaan om dat volk te redden? En dat vroeg hij aan God. Toen kreeg hij het antwoord, ik ga met jou, je mag ze verslaan en je zult ze dus verslaan.
0: Amen.
1: Vervolgens komt hij bij zijn vrienden en zegt, kom, we gaan ze verslaan. En die zeggen, nou, dat weet ik niet hoor, want dat is wel heel eng. Want hier zijn we al zo ver onderdrukt. En zo hij ging nog een keer met diezelfde vraag naar God. Heer, weet u zeker dat ik ze moet verslaan, de Filistijnen? Nou, en God zegt weer ja. Dus je begint altijd bij de Heer Jezus. Dus voordat je ook maar een kerk zou willen stichten, ga je eerst vragen aan God of hij dat voor jou heeft. Of hij dat überhaupt wil. En welke rol, functie jij daar dan in mag bekleden. Misschien mag je het alleen opzetten en dan loslaten.
0: Ja.
1: Misschien mag je de herder zijn. Misschien word je de koffiejuffrouw, maar heb jij gewoon een idee en gaan anderen dat uitbouwen. Want anders ga je andermans taken doen. Dus wil jij een stevig fundament bouwen, dan kun jij niet alle taken uitvoeren. Maar dan is het ook de vraag, wie moet dat eigenlijk doen? Maar misschien wil jij wel dat iemand iets gaat doen waar die helemaal niet voor geroepen is. Dus elke vraag die je hebt, ga je eerst naar God de Vader, de Heer Jezus en de Heilige Geest. En daar begint jouw bouwwerk. Bij hem.
0: Ja.
1: En dan komen er dus apostelen en profeten, en het staat ook in deze tekst, die dat soort dingen ook doorkrijgen voor jou. Die krijgen van de Heer Jezus, zijn ze aangesteld om door te krijgen wie hoort welke taak te doen. Zijn die daar ook klaar voor? Waar mogen die nog in groeien? Wat voor blokkades zitten misschien nog in leven? En profeten krijgen de richting en ook taken door van God wie wat mag doen. Dus dat begint dat je moet weten, en daar zijn apostelen en profeten voor, van wat zegt God als dat zelf nog lastig is.
0: Ja, en kijk, en ik krijg heel vaak te horen, ja, maar apostelen bestaan niet meer. Ja, maar lieve schatten, dat is wel zo. Want dan wordt er gaat de ronde, ja, maar je moet de Heer Jezus lijfelijk hebben gezien. En dan zeg ik, en Paulus dan, en Timotheus dan, en Barnabas dan. Die zijn ook allemaal apostelen. Je hebt Barnabas niet te vergelijken met degene die criminal. Maar het gaat hier om, lieve mensen. Wanneer jij wederom geboren bent, door de Romeinen 10, vers 8 tot en met 10, dan ga jij de Heer Jezus ervaren, want hij komt in jou. En ga hier eens ervaren. En Saulus, hè, die was eerst Saulus, die werd geroepen. Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij? En daarna werd hij apostel van de heidenen. Hè, dus, want je hebt al die andere apostelen, die 11, die later ook weer 12 werden. Die waren vooral voor de Joden. Maar Paulus is aangesteld juist voor de heidenen. Zoals ik ook was, zoals Erin ook was. Wij zijn allebei niet gelovig opgevoed. Dus, en dan opeens roept God jou op de een of andere manier. Of het nou met een hoorbare stem is, of via de Bijbel, of waar dan ook. En heel vaak vragen mensen aan ons, ja, maar wij verstaan Gods stem niet. Nou, ik zei al aan het begin van het programma, ik ga uitleggen waarom die geschreven Bijbel zo belangrijk is. Ik heb letterlijk hier een geschreven Bijbel in mijn handen. En ik heb dat van de week 2 of 3 keer voorgedaan. Die mobieltjes zijn hartstikke leuk hoor. Hartstikke super. Ik heb ze zelf hier ook. Geen probleem. Maar op het moment dat je aan God iets gaat vragen, een tekst, dan is het leuk, dan pak je je mobieltje en dan ga je lopen scrollen. Nee, nu ook. Ik heb de Bijbel dicht. Ik ga nu aan God vragen, heeft u een woord voor u, voor ons, voor u, de luisteraars? En dan sla ik hem open en dan geeft God ook een profetie. Ja, en dan is de profetie ook van, hè, ja, het is allemaal zo bijzonder, lieve mensen. Van moment een profetie weer over de apostelen en de profeten. En dat staat in Efeze 4, vers 11 tot en met 15. Dat is de tekst. Maar lieve mensen, profeten zijn ongelooflijk belangrijk om de richting aan te geven. Maar je moet eerst bouwen op het fundament van de Heer Jezus. En dat fundament kun je vinden in Hebreeën 6, vers 1 tot en met 2. Dode werken, een leer van dopen, heel verhaal. Ik wil je niet heel veel teksten geven, het gaat hierom. Willen we bouwwerken, hè? Willen we het bouwen op het bouwwerk, dat staat hem, Efeze 2, vers 21, in hem was elk bouwwerk, welk bouwwerk, van de kerk, van de gemeente, van de huisgroep, van de Bijbelstudie. Dat is een bouwwerk gebouwd op Heer Jezus Christus. En dan staat er goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Here. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, we moeten goed opgeleid worden, volwassenen in Heer Jezus Christus. Want op het moment dat wij maar wat gaan doen, dan we hebben bijvoorbeeld 10 boeken gelezen over chirurgie, dan ben je nog geen chirurg. Dat klinkt misschien leuk, maar dat is niet zo. En de Heer ziet heus wel je enthousiasme in je hart. Maar dan gaat het wel om, geef jij goed voedsel? Geef jij het voedsel zodat alle kerklieden, dat al die schaapjes gaan weten wat is mijn doel in het leven? Want de leiders van de kerk hebben als opdracht om de mensen volwassen te laten groeien. Niet om ze op de stoel te laten zitten. En iedereen is welkom in het begin, 2, 3, 4 zondagen om lekker op de stoel te zitten. Maar dan is het tijd om ook wat te gaan doen. Misschien koffie te schenken en wat Erin ook zegt. Misschien wel bij de deur staan, een voltje uitdelen, een hand te schudden. De mensen te laten zien waar je de jas op kan hangen. Lieve, lieve mensen, er zijn zoveel taken in het Koninkrijk van God. Maar op dit moment heel veel mensen zitten in de kerk en hebben geen idee wat ze moeten doen of mogen doen in Gods Koninkrijk. Maar lieve, lieve mensen, iedereen van ons heeft een doel in Gods Koninkrijk. Want we gaan zo dadelijk eerst nog een lied doen. En dan ga ik wat vertellen over je burgerplicht, recht en verwachting. Maar God verwacht ook iets van jou. Maar het is wel fijn als je dan ook in de kerk wat mag doen. Want als je niks doet, is het zo doelloos. Daar komt het woord ook vandaan. God heeft zoveel meer voor jou dan jij beseffen kan. Erin, heb je nog een mooi lied?
1: We hebben het lied van Darlene, ik kan het zo moeilijk uitspreken, maar jullie kennen het vast, de Victor's Crown.
0: Ah.
1: Maar haar naam mogen jullie opzoeken. Maar ze heet Darlene en dan kun je, als je dat intypt op Google, kun je dat nummer ook terugvinden. De Victor's Crown.

Ja, lieve mensen, u overwon, u overwint. En wat overwint hij dan, lieve mensen? Want ja, dat gaan we nu niet doen, maar er is ook zoveel mooie dingen die God aan jou wil geven. Een kroon, een lauwerkrans. Maar hij draagt ook de zegenkroon. Hoe bijzonder is dat? God heeft zoveel meer voor ons, lieve mensen. Hij wil je zoveel meer geven. En dat zei ik al, van ja, ik wil wat vertellen aan jullie over het koninkrijk, maar ook wat er van ons verwacht wordt in Gods koninkrijk. En als ik vertel wat is Gods koninkrijk, hè, die kennen we, die tekst allemaal. Zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden. En wij wonen in Nederland, nou, misschien een of twee mensen niet, dat weet ik, die luisteren uit het buitenland. Hè, fijn dat je weer luistert. Maar normaal woon je dan in Nederland, laat ik het zo even zeggen. Dan wonen we in het koninkrijk der Nederlanden. En dat betekent, dan heb jij rechten en plichten. En soms ook een verwachting. He, wij hebben het best goed geregeld qua socialiteit. Ben jij helaas onwel of ben jij niet meer arbeidsgeschikt, dan is daar een uitkering voor jou. We hebben bijstand, we hebben andere dingen. Dus iedere Nederlander zou in principe iets kunnen krijgen van de regering, zodat je toch kan eten en drinken. Dat is een recht die je hebt gekregen. Maar koninkrijk van God is een compleet ander recht. Het recht om het koninkrijk van God te betreden, maar ook straks om bij de Vader op bezoek te komen. Om bij Vader bij zijn troon te gaan. Dat je naar hem toe kan als papa, Abba, Vader. Oh, ik heb een vraag. Ik wil zo graag met u spreken. En dan zal hij tijd voor je maken. Ik denk, we hebben miljoenen, miljarden mensen op deze hele wereld wonen. En toch maakt hij voor jou tijd. Waarom? Omdat er voor God geen tijd is. Hij is oneindig. Hij is de Alfa en de Omega. En jouw hemelse burgerrecht geeft jou heel veel mooie dingen. Hij heeft jou een prachtig cadeau gegeven. Dat is zijn Zoon, Heer Jezus Christus. Dat kun je lezen in Johannes 1, vers 12 tot en met 13. Dat als we hem aangenomen hebben, dan mag jij een kind van God worden. En dan word je een hemelburger, wat ik al zei, Filippus 3, vers 20. En het mooie is, wat doe je dan in die hemel? Nou, in die hemel mag je bij God de Vader komen. Je mag praten met de Heer Jezus. Je kan de Heilige Geest ontmoeten. Je ontmoet misschien Mozes wel, niet misschien, dat kan. Of Noach. Al deze fantastische mensen, die gaan straks mee naar de opname. En je denkt, straks mee? Ja, ik wil niet al te diep gaan, jongens. Maar het gaat hierom. Straks gaat de Heer Jezus ons ophalen en dan staat hij aan de hemel. Wie haalt hij op? De kinderen van God. Iedereen die zijn leven aan Jezus heeft gegeven. En dan komen we daar straks. We gaan door die deur heen naar de derde hemel. En dat zou fantastisch zijn. We gaan

0: We gaan naar het bruiloft van het lam. We gaan het bruiloftsfeest vieren. We gaan maaltijd met hun houden. Hoe gaaf is dat? Maar dat is jouw burgerrecht. Maar je hebt ook een hemelse burgerplicht. En dat kun je ook lezen in Jacobus 2 vers 20 en Jacobus 2 vers 26. Als je even doorleest, ga je daar veel meer over lezen. En er staat dat wij een hemelburgers zijn, maar we hebben ook te maken met de samenwerkingskant. Want zonder werken is ons geloof dood. Met werken kom je niet in de hemel. Nee, dat klopt. Maar het gaat ook om jouw geestelijk welzijn en wat je doet op deze aarde. Alles wat gebonden is op deze aarde, is gebonden in de hemel. Dus stel nou dat jij je inzet voor Gods koninkrijk. Met koffie schenken, met de toilet schoonmaken, met een preek geven, met de biermer doen. Noem maar op, er zijn wel 80 taken, en dan overdrijf ik niet, in een kerk. Soms vergeten we dat even. De stoelen klaarzetten, de gebouw schoonmaken. Ga zomaar door. Koffie inkopen, koffie zetten. Er zijn zoveel aspecten en heel veel mensen zien dat niet. En ik hoop na vandaag dat jouw geestelijke ogen opengaan, jouw geestelijke oren opengaan en dat je om gaat zien naar je medemens. Want hoe vaak gebeurt het niet? Eer en dan hebben ze een preek gehad en is er koffie. En vaak gaan ze met elkaar kletsen die je al kent. Maar wat zou je nog meer kunnen doen?
1: Als het goed is, ben je gericht op wat de Heer Jezus graag wil. Kijk, dat is ten alle tijde zo, maar ook gewoon liefde. Het is gewoon liefdevol om eens even te vragen aan je buurman en buurvrouw. Ik had daar heel mooi gesprekken over donderdagavond met iemand. En die zei heel vaak in de kerk, dan hebben wij zeg maar de dienst gehad. Dan zeggen we amen, we drinken koffie met dezelfde mensen en je gaat naar huis. Ja. Maar soms weet je niet eens wat er echt in je buurman of buurvrouw speelt. Kijk, je kunt God ten volle aanbidden en dan nog niet doen wat hij van je vraagt. Ja. En dan zegt hij, maar dat is niet het offer wat ik wil. Ik heb liever dat jullie elkaar met liefde behandelen en tijd nemen voor elkaar, dan dat je een perfecte aanbiddingsdienst hebt en je vergeet eigenlijk het hart voor elkaar. Misschien zit er wel iemand in financiële nood en jij weet dat helemaal niet. Misschien heeft er wel iemand dat die demonisch belast is, maar durft dat niet te zeggen en is eigenlijk bevrijding nodig. Misschien is er wel iemand die op zijn hart heeft om uit te stappen in de muziek, maar die krijgt de ruimte niet, want die ziet er misschien niet leuk genoeg uit. Of heeft misschien niet genoeg gestudeerd. Misschien is er wel iemand die eigenlijk door een hel is heen gegaan in die zaal en die het laatste nog uit zijn tenen haalt om het voor God te doen, om hem eer te geven. Ja. Die gewoon even, hey, hoe gaat het eigenlijk met je? Wat fijn dat je dit allemaal gedaan hebt, hoort. En dat zijn de dingen zoals het lichaam hoort te functioneren. En in zijn koninkrijk ook. Als je het eigenlijk bekijkt zoals wij nu op deze aarde leven in de maatschappij van Nederland. Hè? Wij leven in het koninkrijk van Nederland. Dan is het zo lekker dat de overheid alles voor ons regelt.
0: Ja.
1: Je koffie, je eten, je drinken, je ziektekosten, je dingen. En maar klagen dat het allemaal zo nog niet perfect is. Maar we leven ook met elkaar in Nederland. Nederland heeft bepaalde regels opgesteld. En anders kun je misschien wel kiezen om te verhuizen naar een ander land waar jij je prettig bij voelt. Ja. Maar Nederland heeft bepaalde regels opgesteld om te zorgen dat wij in vrede en veiligheid kunnen leven. Waarin iedereen recht heeft op onderwijs. Iedereen recht heeft op ziektekosten, zeg maar, dat jij naar het ziekenhuis zou kunnen. Gezondheidszorg. Dat iedereen recht heeft dat als jij ziek wordt, dat je een uitkering krijgt, zodat je kunt eten en drinken. Recht op een dak boven je hoofd. Weet je, wil niet zeggen dat het allemaal zo uitgevoerd is. Ik zeg, dat zijn onze wetten en regels die wij hebben. En dat we elkaar dus niets aandoen, anders beland je misschien in de gevangenis. Waarom? Zodat je een ander niks meer aan kunt doen. Maar wij met elkaar maken of wij ook een prettige samenleving hebben. Dat doet de overheid, heeft een rol daarin, de leiders, maar ook de burgers. En als wij de burgers zijn en de Heer Jezus, God de Vader en de Heilige Geest de leiders, dan willen zij graag dat wij met elkaar gaan functioneren zoals zij dat graag willen. Ja. Zoals zij ook handelen en wandelen. In nederigheid, in liefde, in elkaar helpen, in elkaar ondersteunen. De Heer Jezus had niet naar aarde hoeven komen en mensen te genezen. Hij hoeft het niet te doen. Mm-hmm. Maar hij uit de liefde voldaat, doet hij het. Dus als wij een hart hebben voor een ander en je wordt geraakt voor genezing, dan mag jij daar misschien wel een taak in doen. Of muziek maken, zodat de Heer Jezus aangeprezen wordt. Of misschien koffie. Maar ook daarin, straks in de hemel, gelijk hier op aarde, dat wij met elkaar omgaan. Amen. En daar zijn die werken ook nodig voor. Want anders zeg ik bijvoorbeeld, Marjolein heeft een probleem. En God zegen op jouw leven. Maar ze heeft een praktische probleem. Ja, ik heb voor je gebeden, hoor. Ja, maar ze heeft praktisch hulp nodig, want ze kon dat niet zelf. Ja, Maar ik heb je wel gezegend. Maar dat is hetzelfde als een barmhartige Samaritaan verhaal, jongens. Dat ja. Er ligt daar iemand aan de ja. Kant van de weg in de goot. En de een loopt langs en zegt, oh, ik zegen jou. Ik bid voor je. De ander denkt, hoe, daar wil ik niks mee te maken hebben. Weet je, en dan dat komt de barmhartige Samaritaan en die staat voor de Heer Jezus. En wij gaan zijn werken daar doen.
0: Amen.
1: En als we dat doen, dan zal er geen oorlog zijn, jongens. Dan krijg je een prachtig koninkrijk van God, zoals Hij dat wil bouwen voor ons. Waar wij in vrede kunnen leven met onze buren. Amen. En onze medeburgers.
0: Ja. Weet je wat het is, lieve mensen? Wij hebben de afgelopen week heel veel gebeden, heel veel onderwijs mogen geven. Maar God verwacht dat jij dat doet. En dan denk je, ja, maar ik hoef toch niet te bidden. God doet dat wel. Jawel, dat zegt hij. Bid voor elkander. Doe wat God van jou vraagt. En je eerste bediening is de bediening van verzoening. Die heb ik al heel vaak uitgelegd. Dat jij de weg naar God mag vertellen aan de ander. Maar het heeft is te maken, wat heel belangrijk is, het is de smalle weg. De smalle weg. En dat vergeten heel veel mensen. Dat is een smalle weg naar boven. En lieve, lieve mensen, die weg is smal. Die weg is smal en het gaat om gehoorzaamheid. En je hebt de Heilige Geest nodig om die smalle weg ook te wandelen. Want we gaan nu even een stuk hemelse burgerplicht verder uitwerken. Wat betekent dat nu echt? God boven alles, niet uit je vlees, maar uit de geest leven. Ja, het leven is niet altijd leuk en we moeten soms uit onze comfortzone stappen. Hoe doe je dat? Nou, kijk, wij houden ervan om bepaalde dingen stramien, we gaan dit, we gaan doen. Soms gaan we naar de kerk, na afloop gaan we koffie drinken. Misschien zien we Mien, misschien zien we Lisbeth, misschien zien we Pietje Puk. Hartstikke gezellig. Wat Ere net zei, stap ook eens op een ander af. Dat is uit je comfortzone. Ja, maar die ken ik niet. Ja, maar misschien had die persoon dat wel nodig. Kijk, zolang jij gewoon lekker naar de kerk gaat, lekker op je stoel zit, de Heer belooft een prijs, je doet lekker mee met de preek, je hebt lekker je koffietje en gaat weer naar huis. Maar ben je dan een dienaar van God? Of ben je aan het consumeren? Op het begin is daar niets mis mee. Maar op een gegeven moment zegt God, kom op Pietje Puk, kom op Lisbeth, kom op, laten we wat doen. Ja, maar heer, die ken ik niet. Ja, maar heer, ik weet niet wat die persoon nodig heeft. Dan moet je met hem praten. Dat zei Ere net ook. Ja, ik zegen jou, maar waarin? En inderdaad, je ziet dat iemand een lekke band heeft. Misschien kan jij wel voorstellen om de band te maken. Nou, lukt dat niet. Misschien kan je hem of haar naar huis brengen. En zeggen, goh, excuses, zal ik even zorgen dat er een krik komt? Zal ik helpen om... Want lieve mensen, hand- en spandiensten zijn ongelooflijk belangrijk. Kijk, op het moment dat je op je stoel zit en je lekker in je comfortzonnetje zit, je lekker een koffertje hebt, dan heb je een laag stressniveau. Er is geen angst, er is geen angst voor mislukking of grote onzekerheid. En je doet alles lekker op de automatische piloot. En dan gaat God zeggen, wil jij meer? Ja, heer, ik wil graag groeien. Oké. En dan vraagt God, gaat God jou dingen vragen die jij denkt dat je niet kan? Mozes is daar een goed voorbeeld van. God zegt, nee, ik wil dat jij het volk uitleidt. Ik wil dat jij de spreker wordt. En dan zegt hij, ja, maar dat kan ik allemaal niet. Dat weet niet hoe dat moet. Nou, zegt God, ik geef je een helper, Aaron. Maar hij haalde niet de verantwoordelijkheid weg. Wil jij persoonlijk groeien? Wil jij meer doen voor God? Dan zul jij uit je comfortzone moeten stappen. En dan denk je, ja, maar ik weet niet wat ik moet doen. Jawel, je pakt die Bijbel weer. Ja, ik pak die Bijbel gewoon weer. Je pakt een beet en je doet gewoon weer. Bijbeltje dicht, Bijbeltje open. En dan staat er misschien wel iets over. Laat de kinderen tot mij komen. Dan denk je, ja, wat moet ik daarmee? Nou, misschien wil God wel dat je kinderen iets doen. Misschien moet je wel een keer een kleurblad maken. En dan ga je naar de leiders toe van, goh, ik heb iets met kinderen. Ik zou graag wat willen doen. En misschien lees je het wel van de dame die met olie zalfde. Hey, misschien kan je naar de voorganger toe van, joh, doen we hier ook aan zieken? Bidden we ook wel eens voor zieken? Lieve mensen, God heeft zoveel meer dan jij voor mogelijk houdt. Ik kijk even naar de klok. We doen eerst nog een mooi lied en dan komen we weer terug.
1: We hebben een heel mooi lied, Opwekking 713. Alles wat ik ben en alles wat jij bent en hebt, houdt Heer Jezus
0: Amen.
1: Van.
0: Amen.
1: Of je het nou al perfect doet of niet. Maar hij wil je door die liefde ook gewoon motiveren. Dat het veilig is om uit te stappen. Bij de mensen niet, jongens. Echt waar. Hij zegt, je kunt niet de mensen vertrouwen. Hij snapt een ieder waarom die nog fouten maken. Waarom we nog worstelen. Maar hij is met jou. Hij Amen. Is jouw beschermer. Hij is met jou. Hij vraagt het van jou. En hij vraagt gewoon, willen we samen met hem een betere wereld? Een nieuw koninkrijk bouwen waar wel vrede kan zijn. Want ik weet zeker dat iedereen op de wereld daarna hunkert.
0: Ja.
1: Ik weet zeker dat er zoveel mensen eenzaam op de bank zitten. Ja. Die laag over zichzelf denken. Dat je soms niet meer durft. Niet meer weet wie je bent. En dat er zoveel kritiek en zoveel hardheid is. Maar wij beginnen ermee om daar verandering in te brengen door de Heer Jezus te laten zien. En net zoals hij, die liefdevolle daad, die onvoorwaardelijke liefde, je krijgt er niks voor terug. En misschien krijg je nog een schop na. Maar toch heb jij gezaaid en je bent anders geweest. En er zal iemand zijn die dat ziet en die denkt, wow, wat heb jij? Waarom ben jij zo anders? Waarom ben jij zo liefdevoller? Waarom ben jij? En dan ga je verschil maken. Ja. En dan ben je al aan het bouwen in Gods koninkrijk.
0: Amen.
1: Alles wat we zijn, leggen we in Gods handen.

0: Ja, lieve mensen, de glorie van uw naam. Wij hebben afgelopen donderdag een hele bijzondere preesavond gehad. En dat was zo kostbaar. Sorry, ik schiet even vol. Want al die lieve mensen die daar stonden, en ik noem echt geen naam hoor, wees niet bang als je luistert. Al die lieve mensen die daar stonden, ik heb de halve dienst gehuild. En misschien heb je dat gezien, dat is ook helemaal niet belangrijk. Maar ik werd zo aangeraakt door de liefde van al die mensen die daar stonden en speelden. De een op de gitaar, de ander op de basgitaar. Ik kan ze niet uit elkaar halen, dus sorry als ik het verkeerd zeg. De ander op een keyboard, de andere een drumstel. Ik weet het niet, iemand al achter de knoppen. Maar het mooie was, iedereen in de zaal mocht meedoen. En we hadden eigenlijk microfoons tekort, maar dat was helemaal niet erg. Want een microfoon werd gedeeld. En op een gegeven moment kwamen de getuigenissen los. En wij kennen een aantal mensen bijna allemaal persoonlijk. En de een en de ander ging naar voren om iets persoonlijks te zeggen. En het was zo ongelooflijk bijzonder. Maar ze stapten allemaal uit hun comfortzone. En dit is dus precies wat ik bedoel, wat wij bedoelen. Kom uit die comfortzone. En lieve mensen, als je ergens zit en je mag nooit spelen, je mag nooit zingen, je mag nooit dit, dan zeg ik niet dat je die kerk moet verlaten. Dat is niet wat ik zeg. Maar ik zeg wel, ga je horizon verbreden. Ga je horizon verbreden. Ga een keer, de Heer zegt ook, onderzoek alles, behoud het goede. Ga op zoek naar een preesavond. Ga op zoek naar een bijbelstudie. Ga op zoek naar een bijbeltraining. Waarom? Omdat het zo belangrijk is dat je van meerdere kanten inzicht krijgt. En dan zit je misschien jarenlang in de kerk, dat prima is. Maar ga vandaag of volgende week zondag iets nieuws doen. En dat betekent dit. Ga vertrouwen in God voordat je daarheen gaat. Bid, Vader, Heer Jezus, Heilige Geest, wat heeft u voor mij? Wat mag ik doen vanmiddag, vanavond, vanmorgen? Misschien ga je naar een damesgroep, een herengroep. Maar ga er anders heen. Lieve mensen. God heeft zoveel meer voor jou dan jij denken kan. God wil dat jij groeit. Maar ga dan wel buiten je veilige zone. Je hoeft maar iets kleins te veranderen. Na de kerk, kopje koffie. Hey, die mevrouw in het rode shirt is misschien niet voor het eerst, misschien voor de 10e keer. Ik stap erop af. En als je denkt, ik weet niet wat ik moet zeggen. Who cares? Dan zeg je, drinkt u koffie of drinkt u thee? Wilt u een koekje? Het gaat niet. Het zijn van die kleine dingetjes. En misschien heeft die mevrouw of die meneer met het rode shirt. Ik sta hier alleen, helemaal alleen. Misschien komt er iemand mij een koekje aanbidden. Weet je waarom? Ik ben ook zo'n persoon geweest. Dan zat ik in een stoel, jaren geleden. En ik heb mijn mondje heus wel klaar nu hoor. Maar aan het begin was ik ook wel een beetje bang voor mensen hoor. En het gaat hierom, schat. En lieve mensen. Soms dan wil je gewoon even dat iemand even naar je toe komt om een kopje thee of een kopje koffie te brengen. Waarom? Want soms durven mensen niet. Kijk, ik durf nu alles. Eren durft alles. Maar daar gaat het niet om. Wij hebben ook groei mee moeten maken. Maar één iemand moet de eerste stap doen. En laten we nou zeggen dat jij dat bent, luisteraar. Dat jij denkt, ik neem voor om aanstaande woensdag, donderdag, vrijdag, maakt niet uit, iets te doen voor God. Het laatste wat ik wil zeggen, want ik wil op tijd bidden voor jullie. Hemelse burgerverwachting. Wat mag jij verwachten? Sowieso een nieuw verheerlijk lichaam. Maar je mag lekker kletsen met de Heer Jezus, met de Vader, Heilige Geest. Maar je krijgt ook een woning. Een woning in de hemel. Het Vadershuis. Zet die woning open straks. Denk niet, het is allemaal van mij. Nee, deel het ook. En ook straks als je bij dat bruiloftsmaal zit, met het bruiloftsmaal van het Lam. Iedereen wil naar de Heer Jezus rennen. Iedereen wil naar God de Vader rennen. Iedereen wil naar de Heilige Geest rennen. Maar misschien mag je eerst even, je hebt toch eeuwig leven. Misschien mag je eerst even met je buurman praten. Of je overbuurman praten. Wauw, wat fijn dat je hier bent. Ga met die verwachting ook nu al daar straks naar de hemel toe. Dat je denkt, wow, ik ga wat doen voor mijn fantastische God. En weet je wat ook een mooie verwachting is? Dat wij straks met de Heer Jezus gaan regeren. En dat wij straks, aan die tekst ga ik geven, terug mogen komen op witte paarden. Het Vadershuis staat in Johannes 14, vers 2. Dat komt omdat ik hier een telefoon heb. Als iemand een vraag hebt, die kon ik nog net beantwoorden. Vadershuis staat in Johannes 14, vers 2. Maar we komen straks op witte paarden uit die hemel. Nou, ik weet niet of je van paarden houdt. Maar ik weet, kan je garanderen dat het paard super lief is. En dat staat in Openbaring 19, vers 11. Volgende week gaan we hiermee verder. Want het is zo ongelooflijk mooi en belangrijk. Dat je meer gaat snappen van jouw hemel. Recht, plicht en verwachting. Want er is nog zoveel meer te vertellen. Lieve, lieve mensen, ik ga zo voor jullie bidden. En bid ook vol verwachting. Doe je hart ook open naar God toe. En bedenk niet nu al de lunch of de koffie. Nee, alsjeblieft. Ik hoop dat je dit gebed wil ontvangen van God. Vader God, wij komen voor uw troon. In de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. En met de kracht van de Heilige Geest. Hemelse Vader, ik wil zoveel meer voor u doen. En ik weet niet wat. We weten niet wat we mogen doen. Vader, dit gebed is ook voor iedereen die luistert. Vader, soms zit ik op een stoel en denk ik, wat moet ik doen? Wat is mijn doel in mijn leven? Dat bent u. Maar Vader, wilt u dus door uw woord heen spreken, die prachtige Bijbel, de levende Zoon die onder ons heeft gewoond. En dat bent u, Heer Jezus Christus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons gered heeft. Gered van de dood. Dank u wel, Heer. U bent onze redder en verlost. En u heeft ons verlost van die andere kant. Heer, dank u wel dat u rijkelijk aanwezig bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u zo door ons heen stroomt. En we geven alles aan u. Vergeef ons, Heer, dat wij soms stoelzitters zijn geweest. Maar we wisten het ook niet. Maar dank u wel, Heer, dat u ons opvoedt, dat u ons laat groeien als nooit tevoren. Vader God, wij mogen voor ieder bidden hier op dit moment. Wilt u ons reinigen van alles wat niet van u is? We vragen vergeving voor alles wat we gezegd, gedacht, gedaan hebben, bewust of onbewust. We vragen vergeving als we iets beloofd hebben en het niet hebben gedaan. Dank u wel dat u ons vergeven heeft en we vergeven ook onszelf. Dank u wel, Vader. We leggen alles in uw handen. Bekrachtig ons. Geef ons nieuw vuur, want we houden van u. En Vader, we bidden ook voor alle zieke mensen. En dat bidden we in de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. In Christus Jezus en in Jezus Christus spreken we leven uit over ieder van ons. Leven voor iedereen die luistert. Elke ziekte, elke kwaal, die binden we in de machtige naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus. Die sturen we gebonden naar de voetbank. In Jezus' naam. Dank u wel, Heilige Geest, dat u elke vrijgekomen ruimte opvult met uw liefde, uw wijsheid en uw kennis. In Jezus' naam. En dank u wel dat u voor ons bent. In Jezus' naam. Amen. Lieve, lieve, lieve luisteraars. Heel veel zegen deze week. Vernieuwde kracht, vuur. Het is buiten wat koeler. Dus wees die vurige dame of heer. En bid voor elkaar, maar ook zie wat de ander nodig heeft. Heel veel zegen en tot volgende week. En ik geef het woord aan Erin.
1: Ja, lieve mensen. En het is ook zo lekker om gewoon tijd te nemen met Heer Jezus. Soms even gewoon even het momentje eerder uit bed en dan begin je dag met hem. Elke dag opnieuw zijn woord, elke dag opnieuw zijn voedsel. En vraag dan, Heer, heeft u een tekst voor mij? Sla hem open of vertel even je verhaal, je dingen naar God en ga daarna lekker zingen voor hem. En dan zul je zien dat hetgene waar je last van had, dat het ook gereinigd wordt. En vraag hem wat jij niet weet. Neem gewoon elke stap, elke ademteug, elke dag van je leven samen met hem. Dat deed David ook. Hij vroeg, ik vond het zo bijzonder om te lezen, moet ik dit wel doen, moet ik dit niet doen? En dan gaf u antwoord, rust dan wel de zegen op niet, de wijsheid, de inzichten. Hij nam daar de tijd voor, voordat hij überhaupt maar ging rennen om die vijand te verslaan en dat volk te redden. En wow, we gaan dit allemaal doen, ging hij eerst naar u. Altijd. Zijn vrienden vervolgden hem en hij ging eerst in gebed naar u voordat hij maar reageerde. En daarna zei hij, zullen we dan met elkaar samen, in plaats van dat hij ging vechten en ook boos ging worden, ging hij samen naar de Heer en zei, zullen we dan onze vrouwen en kinderen terughalen? En zo was het hele gevecht klaar. Neem elke dag een ademteug van de Heilige Geest. Dat is de adem en de zuurstof die je het allermeest nodig bent. Want de eenheid komt door de Geest. De dingen van God doen kan alleen door de Heilige Geest. En durf op dat water te gaan lopen. Want het mooie is, wat je dan gaat ervaren, wat je dan gaat zien ook in je leven, zou zo ongelooflijk kostbaar zijn. Wij hebben het prachtige lied, Matt Redman, met One Day. Eén dag, dan zullen we allemaal met elkaar in die hemel zijn. Welke kerk jij ook vandaan komt, welk land, welke huidskleur je hebt, welke haarkleur je hebt. Het maakt niet uit. Alle zijn één door Christus Jezus, kinderen van God door de Heilige Geest. En daar zullen al die hokjes en vakjes niet zijn, jongens. En jij bent net zo geliefd als wij en andersom. En daar maakt hij geen onderscheid in, want de eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. En laten we leren nederig en liefdevol van hart te worden. In Jezus' naam. Amen.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingssysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer. Het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: De middag van RTV 4.

0: AB Plus en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. De bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: RTV 4.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. Pek Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
0: De middag van RTV 4.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend en vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Enjoying Bluegrass.
0: RTV 4.
5: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
6: En die heeft vandaag weer een onbeschaamde greep gedaan in eigen collectie. Om te beginnen met de Johnson Mountain Boys.
7: Hey,

On deze job gaan we gewoon lekker door. En we zijn nooit te lang on the job. En je hoorde de Johnson Mountain Boys van een album getiteld Blue Diamond. En daarop doet zelfs nog Eddie Stubbs mee, zie ik, op de fiddles. En het is een album wat op Rounder Records is uitgebracht in 1993. En dat was een heerlijke openingssong van deze twee uur Enjoying Bluegrass. En dat is wat we gaan doen. Genieten van de mooie muziek. En ik zei al, ik heb weer een greep gedaan in de eigen collectie. En daar kunnen we makkelijk weken, misschien wel twee weken muziek mee volmaken. Maar dat maakt nu niet uit. We gaan twee uur Enjoying Bluegrass genieten van deze prachtige muziek. En ik heb nu in handen een album van Melanie Cannon. Ja, en ze zal er niet onderuit kunnen komen. Want ik zeg het altijd en ik ben niet de enige. Het is de dochter van Buddy Cannon, de grote producer. Die onder andere Willie Nelson en Kenny Chesney begeleidt. Maar ook zijn eigen dochter. En als je zo'n beroemde vader hebt, dan kunnen daar ook heel veel grote namen aan meedoen. En dit album, en ik wist dat eigenlijk helemaal niet eens, maar op dit album doen onder andere mee Ronnie Bowman, S.B. Frank, Aubrey Haney, Sonja Isaacs, enzovoort, enzovoort. Ja, ik zie Willie Nelson ziek staan, ik zie Tim Stafford ziek. Nou, ik kan er wel even doorgaan, maar het is kortom een album met 12 nummers, boordevol, prachtige muziek, gespeeld door de beste muzikanten. Here is Cactus in a Coffee Can.

0: niets te veel gezegd, dacht ik. Wat een muzikaal geweld. Maar dan op de positieve manier bedoeld.
1: Dit is Enjoying Bluegrass. Geniet je mee?
0: Dudley Connell en Don Rigsby. Another Saturday Night.

heerlijk. En dan gaan we door met een Noorse formatie. Dunderhead heet dat. Een album uit 2015. Once and for all.

hoorde nu uit 1950. Meer dan 70 jaar geleden hoorde je van Bill Monroe, de father of bluegrass, hoorde je het Uncle Pen. Nou, we kennen het natuurlijk allemaal wel uit meerdere uitvoeringen. En wat mij persoonlijk betreft, ik ken het vooral van Ricky Skaggs, die het ook op hele verantwoorde en prachtige manier heeft uitgebracht. Maar dit is het origineel uit 1950 alweer. En ja, de achtergrond van dit nummer is Pen Van Diver was van grote invloed op Monroe's muzikale ontwikkeling. Het nummer beschrijft hoe Pen speelde op lokale dansavonden. En ja, hij is natuurlijk meerdere keren is die song gecoverd. Ik noemde al Ricky Skaggs, maar ook Porter Wagoner, de Coos Creek Symphony, die ken ik dan niet. En Michael Neesmith hebben hem allemaal uitgebracht. Dus ja, deze song die is wereldberoemd geworden dankzij Bill Monroe. En dan gaan we nog eventjes door met wat oud materiaal van Flat and Scruggs. The Stone the Builders Refused. Dat is een bijbelverhaal.

Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Blue Finger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Blue Finger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Blue Finger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

Gemaakt samen met de groep van Alison Krauss, Union Station. Hij is ook met hun op tour geweest en hij heeft ook meegespeeld op hun laatste album. Maar daarvoor had deze Russell Moore had zijn eigen band, Third Time Out. En deze band heeft deze song van Merle Haggard op een hele mooie manier nagespeeld. Mama Tried, we kenden hem natuurlijk wel, uiteraard van Merle Haggard, maar in deze uitvoering waarschijnlijk een stuk minder bekend. En de volgende is ook van de formatie Third Time Out. En dat is de Milk Cow Blues. Dat is leuk hoor.

Nou, wat een prachtige song van Miss Irene Kelly. En ja, wat ik al een paar weken geleden ook zei. Zij staat in mijn rijtje met vrouwelijke bluegrass zangeressen. Ja, heel hoog. En we gaan niet om plaatsen strijden. Maar ik vind haar wel echt heel bijzonder zingen. En ook mooie verhaaltjes. En het staat er niet helemaal duidelijk in deze tekst. Maar volgens mij gaat het over haar broer. Die minder valide was. Maar toch zijn eigen geld ging verdienen. Omdat hij radio's en televisies ging repareren. En hij kon daar een bestaan mee opbouwen. En dat is natuurlijk prachtig. Dit was de titelsong van dat album. Benny's TV Repair. En we gaan door met Pam Gadd. 40, 80 or 10.

Moet ik wel de microfoon openzetten. En je hoorde nu weer Melanie Cannon van dat prachtige album And the Wheels Turn. En ik zei in het begin al dat daar zoveel grote namen op meedoen. Maar dus ook deze Willie Nelson die je hoorde samen met Melanie Cannon, de dochter van. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch. En ja, dan heb ik nog ruimte voor één prachtig nummer. En deze handelt over iemand die op de vlucht is. En de muziek is echt wonderbaarlijk, wonderschoon. En we gaan luisteren naar Rob Ikes en Trey Hensley als afsluiting van uur nummer 1 van Enjoying Bluegrass, Friend of the Devil.

0: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze in

0: 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Ha, buurvrouw! Ja, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: Enjoying Bluegrass.
6: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?

Welkom terug bij Enjoying Bluegrass in uurtje nummer 2. En die mochten we openen met een heerlijke uptempo song van een album van Michael Cleveland. En Michael Cleveland, dat is zo'n fiddler die door iedereen geliefd wordt. Hij is ook zeer sympathiek. Ik heb hem zelf ook een keer mogen ontmoeten. En het is gewoon een topper op zijn gebied. En hij is helaas slechtziend. Maar het voordeel is dat je dan veel beter gehoor hebt. En waardoor je nog muzikaler bent. En hij bespeelt die fiddle ook zo krachtig, zo mooi. Je hoorde Sunny Days. Ja, dat is wel toepasselijk voor deze dagen. En naast Michael Cleveland hoorde je ook Jeff White. Die zong ook deze song. Dan Tominski deed mee. En die had ook harmony vocals. Nam die voor zijn rekening. En hij speelde tevens op de mandoline. Normaal gesproken speelt hij gitaar, maar nu op de mandoline. Prachtig gewoon. Jerry Douglas deed mee, Justin Moses en Barry Bills. Nou, dan weet je wel uit welke hoek de wind waait, dat moet ik zeggen. En we gaan lekker door met genieten van heerlijke bluegrass music. En in het eerste uur kwamen ze ook al voorbij, maar ja, ik kan er niet genoeg van krijgen. Rob Ikes en Trey Hensley met Willie Jones.

0: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in Enjoying Bluegrass.
1: Je gaat luisteren naar een nieuwe song van de Lonesome River Band. Walking Back to Bluefield.

Ja, en ik zeg het wel vaker. Je hoort in dit programma hoor je allerlei afwisselende bluegrass music van heel oud tot spiksplinternieuw. Nou, dit was een spiksplinternieuwe song. Nog maar een paar dagen beschikbaar. En dan hoor je dat al in Enjoying Bluegrass. Maar nu gaan we, nou, een jaar of 70 gaan we terug in de tijd. En dan gaan we naar oude bluegrass luisteren. En de Blue Sky Boys. Nou, ik had er nooit van gehoord. Maar het staat op een album met allemaal oude bluegrass music. En dat noemen ze dan een festival zelfs. Nou, daar gaan we eens naar luisteren. Story of the Knoxville Girl.

Zo werd er destijds ook al over de liefde gezongen en over verloren liefdes ook vooral. Je hoorde een nummer uit 1952 van de Wade Manor Trio, The Girl I Left in Tennessee. En de song die je daarvoor hoorde, moet ik eventjes zoeken op het hoesje, want ik heb het hier wel bij. Oh ja, The Blue Sky Boys. Was uit 1940, dus ik zei 70 jaar, maar volgens mij al 80 jaar geleden, ruim 80 jaar zelfs. En de volgende song is wel heel recent, van veel recentere datum, maar wel traditionele bluegrass leest geschoeid. En dat zijn de Farmhands Bluegrass Quartet. En ook deze groep, die heb ik eens een keer persoonlijk ontmoet. Mooi verhaal. Ga ik je niet mee vermoeien, maar ik heb er wel prachtige herinneringen aan. I was raised in a railroad town.

prachtig, dit soort songs. The Farmhands Bluegrass Quartet. En ik weet niet of ze nog bestaan, maar ik weet wel dat onder andere Daryl Mosley van die band ooit, dat hij inmiddels solo is.

Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Blue Finger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Blue Finger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Blue Finger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

Prachtig. Je hoorde John Randall samen met Patti Loveless. En toen ik dit programma ging herstarten, toen heb ik een hele uitzending besteed aan wat achtergrondinformatie over bluegrass, wat dat nou is, hoe dat wordt gespeeld, de instrumentatie. En toen heb ik ook verteld dat veel bluegrass muzikanten, of veel country muzikanten, hun basis hebben en vinden in de bluegrass music. Zo ook onder andere deze Patti Loveless. En die komt uit de heuvels van de staat Kentucky en heeft de bluegrass met de paplepel ingegoten gekregen. En ja, zij heeft dus ook een aantal albums uitgebracht en dat heet Mountain Soul. En daar kun je dit soort songs op terugvinden. En ook de volgende song, You'll Never Leave Harlan Alone. Dat is ook een grote hit van haar geworden.

0: En wat vallen er toch veel verhalen te ontdekken in deze muziek. Zowel de country als de bluegrass music. En zoals deze song ook. Dit You'll Never Leave Harlan Alive is een moderne Appalachian ballad van Daryl Scott. En is nog niet eens zo oud, 1997. Dus dat valt nog wel mee. En deze song die is uitgegroeid tot een klassieker. Ik zei het al. Dankzij de rauwe thematiek rond Harlan County, Kentucky. En de kolenmijnen. En de wanhoop van generaties die proberen te ontsnappen. Maar daarin nooit slagen. En deze song die is geschreven, dus zoals ik al zei, door Daryl Scott voor zijn debuutalbum Aloha from Nashville, ook uit 1997. En hij is door een aantal andere namen ook weer gebracht. En onder andere dus ook deze Patti Loveless in 2001. Ook Brad Paisley heeft hem gebracht. Kathy Mattia uit 2008. En dezezelfde Patti Loveless en Chris Stapleton, die hebben in 2022 deze song ook live gebracht op de CMA Awards Show. Nou, dan heb je wel een klassieker te pakken. Gauw door met Patti Mitchell, Barbed Wire Boys.
1: Country Rock.

0: En deze song die kun je terugvinden op een album getiteld The Three Pickers. En dan heb ik het over Doc Watson, Earl Scruggs en Ricky Skaggs. En ik weet nog goed dat dit album uitkwam. En dat was ook samen met een DVD erbij. En ik heb er ademloos naar zitten kijken. Geweldig. Ik heb hem meerdere keren gedraaid ook toen achter elkaar. Wat was dit prachtig. En je hoorde nu een heerlijke song van Doc Watson. What is Home Without Love? Ja, zeg dat maar. En denk daar maar eens over na. En omdat het zo mooi is. En dit album zoveel songs bevat. Nog eentje. En nu is de zoon van Doc Watson er ook bij betrokken. En ik weet het niet zeker meer. Maar volgens mij was dat op gitaar dat hij erbij kwam staan. Doc Watson, Earl Scruggs, Richard Watson en Ricky Skaggs.
1: Here's a good old song that kind of borrows the legendary character John Henry. It's called Walk On Boy. 2, 3, 4.
0: Drie pickers. Op een stoel, op een podium. Maar zo mooi.
1: I was

0: pick it together, son.
1: Ja, daar heb je ze samen, hè? Zo mooi. Vader, zoon op gitaar.

0: constateer ik met schrik dat de tijd er alweer bijna op zit. 2 uur lang Enjoying Bluegrass. Ik kan er nog uren mee doorgaan. Oeh, en kom volgende week terug. Dan heb ik weer hele mooie nieuwe muziek bij me.
1: Thank you, Mark.
0: Thank you, thank you. En dan gaan we door met Hazel Dickens. The Rebel Girl.

0: The Rebel Girl. En dan bedank ik je voor het luisteren. Neem afscheid van je met een hartelijk goeiedag. En je luistert nu naar de Edgar Loudermill.
1: As I head into the mountains, I see the break of day.
0: Even terug, de Edgar Loudermilk Band, zo moet ik het noemen. En die sluit het echt af, de Deal That Won't Go Down. Ja, valt niet mee hoor, al die techniek.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen. Later is het droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

Goedenavond, welkom bij RTV 4, oftewel Vechtel FM. Tot 10 uur gaan we hele mooie rustige muziek voor u draaien. Maar de afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar collega Jan Theo van 't Hout. En wij willen hem bedanken voor de bijdrage hier zo op de radio. Wij gaan mooie rustige muziek draaien tot 10 uur. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Erik, want hij zit om de... Hij doet de techniek. Wij beginnen Nederlandstalig en ik denk toch dat we de allermooiste zondag of allermooiste warme dagen gehad hebben. Dus Gerard Cox, hij zingt 'Tis weer voorbij, de mooie zomer.

Mirjam, tezamen met Johan, Baby Stoes van Twarres. De Cats met Let's Dance, de Classics met Papa Pepone en Don't Say Goodbye van BZN. En Gerard Joling kwam natuurlijk ook met No More Boleros. We gaan naar de countrymuziek in Slowdown. Ik heb 3 hele mooie plaatjes en de eerste is van een Nederlandse jongen en die noemt zich Bakkeliet en hij is I'm on Fire.

The sun ain't gonna shine anymore, Grant and Forsyth. Therefore, Don Henley met waiting tables, a Bible and a bus and a ticket home van Colin Ray. En Bakkeliet die begon met I'm on fire. Ik heb het liedje en Erik die vindt dat helemaal niet passen bij Slowdown, maar ik kan er niks van doen. Ik vind het hartstikke leuk liedje. Ik vind het echt een zomershit. En ja, als hij op de radio is, dan weet ik waar. Ik blaar hem helemaal mee. Die jongen die heet Rutger van Barneveld. En hij heeft de Sonsie zakken in de C.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Miss Montreal met Door de Wind, geschreven door Stef Bos. Daarvoor The Cats met Magical Mystery Morning en Un Cuanto La Gatelia van Julio Iglesias. Sorry. Beetje flauw. Maar lieve mensen, we maken even plaats voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug, want ik heb nog een uur, hè. Het laatste plaatje van ons eerste blok, die is van Lisa. En ze zingt Halleluja. Graag tot zo.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.
3: RTV 4. Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek.

Welkom terug hier bij Vechtdal FM RTV4, moet ik nu zeggen. Tot 10 uur gaan we mooie, rustige muziek voor u draaien in ons programma Slowdown. We begonnen met Passie van Clouseau en ik heb heel veel mooie plaatjes klaarstaan. En de volgende die is van The Cats, One Way Wind.

was een joch van amper 15 jaar. Ik had brillantine in mijn haar. Er zat een meisje in de klas.

Koffiebonenmuziek noem ik dit. Samba Party met Santana. En daarvoor dat hele mooie nummer van Benny Nijman. En dat heet 15 jaar. Neil Diamond met Song Song Blue. En The Cats natuurlijk met One Way Wind. We hebben nog veel meer mooie muziek. En we gaan voor het volgende liedje gaan we naar Suriname. De man die heeft een hele mooie donkerbruine stem. Zijn naam is Jusen. En hij zingt Both Sides Now.

Mooie muziek bij Slowdown. The Bee Gees met I Started the Joke. The Piano Man van Billy Joel. The Eagles. En die logeren in Hotel California. En Houston natuurlijk met de Both Sides Now. Al jaar en dag draaien wij dit plaatje als de vakantie afgelopen is. Dat doen we al nou eerlijk wel 20 jaar, denk ik, hè? Ja, wel ongeveer 20 jaar. Het is van Crosby, Stills, Nash & Young. Nou, die kennen we natuurlijk al jaren en dag. Want die waren vroeger, traden die op bij Woodstock. Ik denk dat dit plaatje ook uit eind 60e jaren is. Voor alle mensen, de vakantie is afgelopen. De morgen gaan alle kinderen weer naar school. Teach your children, Crosby, Stills, Nash & Young.

Ja, dit plaatje heb ik speciaal gedraaid op verzoek van Erik. Want gisteren was het 15 augustus Remembrance Day van de capitulatie van Japan. Toen de atoombom is gevallen en toen was het afgelopen. Maar Mark Knopfler die heeft dit mooie nummer gemaakt. Speciaal nog voor Engeland van de klaprozen van Churchill. Maar wij vonden dit eigenlijk wel passen. Hè? 15 augustus. Ik heb nog twee hele mooie plaatjes. En eentje daarvan is een mooi luisterliedje van Leonard Cohen. So Long, Marianne.

Jeugdsentiment is dit voor mij. Leonard Cohen met So Long Marianne. Dat was een van mijn eerste platen die ik ooit gekocht heb. En toen was ik denk een jaar of 15, 16. Toen was ik een groot fan van deze Canadese... Ja, heel lang geleden. Van deze Canadese poëet is het eigenlijk. So Long Marianne. En Crosby, Stills, Nash en Young. Want de scholen die zijn... Die beginnen morgen weer. De vakantie is afgelopen. Ik denk dat heel veel ouders een gat in de lucht springen. En opa's en oma's misschien ook wel. Maar het wordt weer tijd dat ze weer een beetje orde en netheid en fatsoen leren. Toch? Teach your children. Maar goed, lieve mensen, ik ben eigenlijk aan het eind van mijn verhaal. Ik heb nog... Ik heb nog een verzoekje gekregen of ik even iets mee wil delen. Op dinsdag... 1 september dan hebben we hier in Nieuw-Leuzen Oranjefeest. En dat is hartstikke leuk feest. Maar in de Spil, daar komt een cabaretgroep en die noemen zich Twee Recht, Twee Averecht. En dat is geen damesbreikransje of zo. Ik kan een beetje breien, maar daar houdt het ook mee op. Maar er zijn nog kaartjes te koop. Het is bij de Spil. Dinsdag 1 september. Zegt het voort. Ik heb nog één plaatje en die is van Neil Young. Heart of Gold. Erik, bedankt voor de techniek. Volgende week zijn we er allebei weer met mooie, rustige muziek in Slowdown met 10. Doeg!

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog. Een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

0: presentatie Jan Theo van Hout.
1: Ja, en dat ben ik. En ik heb je weer onderweg gebracht in de country. Met twee poten volop in de country klei. En je hoorde vast wel wat bekends aan dit nummer. Maar ook iets onbekends. Want dit nummer kennen we natuurlijk allemaal van Johnny Cash. Maar in dit geval werd hij uitgevoerd door Alan Jackson. En in de tweede stem hoorde je volgens mij Leanne Womack. Want daar heeft hij samen mee, vaker mee samen iets opgenomen. En voor de rest staat er vandaag heel veel ander leuk spul voor je klaar. Ik heb wat meegenomen van Eric Church. Kenny Chesney zie ik. Ik zie ook nog een los nummer van Leanne Womack. Oh, die kan ik wel eerst eventjes draaien. Dan herken je dat gelijk. Nou, die zet ik gelijk even in de player. Dus daar gaan we nu eens eventjes naar luisteren. Leanne Womack met That's My Ring, Burn Your Finger.

0: prachtige zangstem heeft die Leanne Womack toch ook, hè? En ik heb nog even voor de zekerheid het hoesje erbij gepakt van het vorige nummer van Alan Jackson. En daar staat verder niet bij vermeld wie de achtergrondzangeres was, maar vrij zeker te weten dat dat Leanne Womack was. Maar ja, dat 100% zeker kan ik het niet zeggen. En dan even het volgende. Vorige week toen had ik een nummer van een album, The Dukes of Hazzard. Nou, de oudere jongeren onder ons, die zullen dat allemaal nog wel weten. En die Dukes of Hazzard en Bo en al die andere namen. Ik kan er gewoon niet op komen. Maar daar is een soundtrack, CD is daarvan uitgebracht. Er staan 11 nummers op. En dan staan er ook nog 3 bonus tracks staan erop. En je hebt al vorige week dus geluisterd naar Good Old Boys. En dat was een song van Waylon Jennings. En dit nummer wat we nu gaan luisteren, dat is Damn Good Old Boys Are Bad. En die is gezongen door John Snyder. It's
1: Friday night.
0: Zo leuk.
1: Lot behind the dew drop in. There's Dwight and Dwayne and Jimmy James

Uit 1950 hoorde je Lefty Frizzell met zijn ode aan mom en dad. En zelfs toen hij in het leger was, hij bad elke dag voor mom en dad. En dan staat daar ergens, moet ik even de tekst opzoeken voor mijn mama en daddy. Maar er staat iets verder. Oh ja, hier staat het voor mom en papi. En dat papi, dat staat natuurlijk voor papi. Maar ik vond het wel een mooie Engelse term eigenlijk. Die je eigenlijk nooit hoort. Maar in deze song van Lefty Frizzell, door hem zelf geschreven uit 1950. En dan gaan we even weer terug naar de tijd van vandaag. En ik heb allemaal mappen met nieuwe muziek krijg ik toegestuurd. Of haal ik zelf naar me toe. En dan kwam ik de volgende song kwam ik daar tegen. En niet zo'n mooie titel, hè? Maar je gaat luisteren naar Adam Doliak as featuring Daniel Bradbury. Fake Love. Wel muziek uit het leven gegrepen.

geloof ik nauwelijks meer te noemen. There you go. Je hoorde opnieuw Adam Doliak en nu samen met Tennille Towns, de Canadese zangeres. En ja, die stemmen die blenden ook heel goed samen. En de volgende is ook zo'n mooi duet. En wat zit er een beetje in het hoekje met allemaal duetten. En ja, ik vind dat mooi en ik hoop dat ik die liefde en die waardering daarvoor ook kan delen met je en aan jou kan overbrengen. We gaan luisteren naar Ernest samen met Miranda Lambert. Van een album dat heet The Cadillac Sessions. Een presentatiealbum van zijn eigen platenlabel.

0: En ik zei het al aan het begin van de eerste nummer van de Cadillac Sessions. Dat het album is eigenlijk een soort van promo-cd. Waar de verschillende namen op meedoen om te presenteren wie Ernest is, wat hij kan. En ja, er zit veel afwisseling in dat album. En zo ook deze pure new country song van Rice Rutherford. Maar deze Rice Rutherford heeft daar ook een hele mooie versie op staan van Gentle On My Mind. Nou, dat nummer dat heb ik al meerdere keren gedraaid van verschillende artiesten. En dat ga ik nu niet ook nog eens een keer doen. Maar ja, ik wil wel je aandacht daarop vestigen. Maar er staat ook nog een mooie Western Swing song staat erop. En daar gaan we het tweede uur mee openen. Dus blijf vooral luisteren. En de volgende song is een pure crossover van Bluegrass naar Country. Want je gaat luisteren naar Carly Pearce samen met Molly Tuttle en Dan Tominski. What if you loved me?
1: 2, 3,
0: goeie vragen. 4.

dit is echt heel mooi. Dit is echt voor de muziekliefhebbers. En dan gaan we door met Jared Rogerson. I don't have a fishing problem.

0: looky there. I've got a bite.
1: Oh, leuk, deze Jared Rogerson. Hij komt uit de staat Wyoming en daar woont hij ook nog steeds. En hij komt midden uit de rodeo en ranch cultuur. Nou, dat is toch echt heel erg leuk.
2: Country hoor je hier.
1: En weer eens wat anders. En nu Ricky Skaggs met Hillbilly Highway.

Ja, ook dat kan die pure country music zingen. En dan horen we nu al de eerste tonen van Highway Home. Ook weer zo'n western cowboy band. Never Grow Up.

0: Nou, dat is toch mooi. Je een beetje een kind blijven voelen. Niets mis mee. Uit Colorado, Rocky Mountain. En dit is...
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Ja, zeker. En dit is Eric Church met de Record Gear.

0: having a record here.
1: Nou ben ik in zijn algemeenheid niet een heel groot fan van Eric Church. Maar ja, dit is ook wel weer een juweeltje hoor. En de tekst die is geschreven door hemzelf samen met Jeff Hyde. En ja, er zitten heel veel dubbelzinnigheden in. Dus een dubbele gelaagdheid in de tekst. En dat vind ik altijd zo mooi. Dat er van die schrijvers zijn die dan teksten schrijven. Die je dan op meerdere uitleg kunt geven. Op meerdere manieren. En ik vind dat echt prachtig. Verdiep je er maar eens in. En de volgende, dat is heel iets anders. Totaal onbekend. Ik kwam er 4 nummertjes van tegen. En was alweer uit 2020. Maar het werd ineens gepresenteerd als nieuwe muziek. En ik heb het over Justin Zachary. En die naam zegt mij niks. Maar de muziek die vind ik toch wel echt heel erg leuk. Dus Words to Share. Oftewel, Words You Say I Do. Is de titel van deze song van Justin Zachary. Ik zal straks ook nog eens wat draaien ervan.

Ja, en als ik dit aan hoor, dan begrijp ik er helemaal niks van. Waarom wordt dit niet groter en waarom wordt dit niet bekender? Heeft maar een paar honderd spins. Echt heel erg jammer. En ik ga al bijna weer afsluiten met Ethan Carter met Bayou Band.

heerlijk. Deze muziek rechtstreeks uit de Swamps van Louisiana. En ja, dat is wel leuk om daar eens een keer kennis mee te maken. Dat klinkt dus een beetje wat anders. Hoor je niet altijd hetzelfde. En ja, dan sluiten we het uur alweer af. En dat mag gedaan worden. Die eer is weggelegd voor Kenny Chesney met Burn My Boat. Maar ik ga nog een heel uur door straks. En niet vergeten, het tweede uur open ik met Western Swing. Ik denk dat ik dat er maar in hou. Dat is leuk. Burn my boat.

0: TV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.
2: RTV 4.
3: Dit is In the Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.

0: presentatie Jan Theo van Hout.
1: Dankjewel Ron en welkom terug lieve luisteraars in uurtje nummer 2 in de country. En we gaan nog eventjes doorrijden daarin. En wij kwamen daar als allereerste kwamen we daar tegen Chandler Walters. Zo moet ik het uitspreken. En je schrijft het als W-A-L-T-E-R's. En ik denk dat hij Nederlandse voorouders heeft. Maar dat even terzijde. Maar ik had het beloofd in het eerste uur. Het tweede uur openen we met een western swing. En ja, in de loop van de jaren ben ik dat steeds meer gaan waarderen. En ik hoop dat ik dat enthousiasme ook kan en mag overdragen aan jou. En ik heb nog heel wat muziek klaarstaan. Dus niet te veel praten en veel muziek. En, want daar gaat het mee ook om. En we als tweede song gaan we luisteren naar Jeff Carson. Yeah, buddy.

0: gal. Yeah, buddy, do I love that gal. Yeah, buddy.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.

Vorig jaar toen ontdekte ik deze zanger en ik ben gelijk groot fan van hem geworden. Ik heb het over Ian Mansick. Hij is met een nieuw album is die uitgekomen en dit is de nieuwe single. En ik dacht een paar weken geleden dat ik ook al het eerste song gespeeld heb. Maar dat weet ik niet zeker meer, maar dat moet ik even nakijken. Maar je hoorde de Palomino Eyes en dit nummer dat handelt over een cowboy. Hoe die de wereld eigenlijk door zijn ogen wat mooier, wat zachter en wat liefdevoller ziet. En dat door invloed van zijn partner, zijn vrouw Caroline. Het is een liefdeslied eigenlijk. En er zitten een aantal lagen in ook in die tekst. En dat vind ik juist het mooie ook weer aan deze zanger. Liefde door de ogen van een ander. En hij doet dat dan vanuit een cowboy perspectief. En ja, een cowboy is vrij en ongetemd. En het handelt over een western romance. En het is een culturele knipoog. Dus dit is nogal wat. Maar er zitten een aantal lagen dus in die tekst. En in het eerste uur vertelde ik dat ook al. En ja, dit soort teksten, dat vind ik echt prachtig. En de volgende zanger die is helaas niet meer actief. Hij kondigde op een bepaald moment aan dat hij met retirement ging. En hij heeft zich aan die woorden gehouden. Want er is eigenlijk niets meer over hem bekend. Maar ik heb het over Ricky Van Shelton. Was een grote naam hoor in de 90e jaren, 2000. Misschien nog de 80e jaren. In ieder geval, hij heeft wel een mooie nalatenschap achtergelaten. The best is yet to come. En zo is het maar net. En hebben we hier ook weer Western Swing?

ik heb het nog even nagezocht. In 2006 is hij al met pensioen gegaan. Dus nu alweer 20 jaar. Nooit meer iets nieuws van gekomen. En dan door met Sawyer Brown. Deze kennen we. Some Girls Do.

En deze zanger die je nu hoort is John Anderson. Hij mag hier in Nederland misschien iets minder bekend zijn, maar in Amerika is het een hele grote. En hij begon als dakdekker in Nashville. En het verhaal gaat dat hij zelfs nog mee heeft geholpen bij het leggen van het dak van het nieuwe Grand Ole Opry House in 1976 in Nashville, Tennessee. En daarna is hij natuurlijk zijn droom van het zingen achterna gegaan. Hij heeft ook songs geschreven. Hij heeft 40 hits heeft hij gehad in de Billboard Country Chart. Hij heeft 22 studioalbums uitgebracht. Ja, ik kan nog wel eventjes doorgaan. Hij is echt een hele grote daad. Maar nu hoorde je hem in een song dat is terug te vinden op het album wat we ook al eerder draaiden. Springsteen's Country. En dat zijn allemaal country artiesten. En nou, ook wel die er tegenaan schurken hoor. Niet allemaal, maar toch wel een heel aantal. Die op dit album allemaal songs van Bruce Springsteen hebben gezongen. En daarvan hoorde je Atlantic City. En dan gaan we door met... dat moet ik eventjes uitleggen ook. Ik zat naar de lijsten met nummers te kijken die we gaan draaien. En er staan alleen maar mannenstemmen staan daarbij. En eigenlijk maar één vrouwenstem. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Dat is een song van Ricky Skaggs samen met Sharon White. En zij hebben afgelopen week hebben ze hun 45-jarige huwelijksjubileum gevierd. En ze zijn nog steeds volop blij met elkaar en gelukkig. En ze zijn allebei in de muziek actief. En ook de kinderen die krijgen allemaal een muzikale opvoeding. En ja, we gaan luisteren naar een hele mooie die heel toepasselijk is voor die song. Want die citeerden ze zelf ook in hun berichten over hun 45-jarig huwelijk. Love can't ever get better than this. Ricky Skaggs samen met Sharon White.

wat ik nog even kwijt wil over dat ik alleen maar mannenstemmen heb in het tweede uur. Dat is dat er totaal geen opzet in zit. Dus het was gewoon, het kwam toevallig zo uit dat ik alleen maar mannelijke stemmen selecteerde voor dit uurtje. Dus geen opzetten daarin. En de volgende song is uit 1989 alweer. En ik heb het over de Desert Rose Band. En deze song, ja, die staat in contrast met de vorige. She Don't Love Nobody. Nou ja, een dubbele ontkenning is een bekenning, toch? Maar zo herkenbaar dit geluid. Prachtig.

Prachtig, deze song van Craig Campbell, moet ik zeggen. En deze song die handelt over het trouw zijn, over liefde. En in dit geval deze man die bezingt, of in de tekst wordt bezongen, de liefde die hij heeft voor zijn partner, zijn vrouw. En het wordt niet helemaal duidelijk of het nou zijn vrouw is of zijn dochter. Maar in ieder geval, hij heeft nog steeds een plekje in zijn hart voor haar. En hij blijft haar trouw. Ook al wil zijn zoon verhuizen naar Phoenix. En ook al wil de bank zijn huis eventueel terugkopen. Maar hij blijft, want hij wil gewoon zijn vrouw trouw blijven. Of in elk geval zijn geliefde, moet ik zeggen. Want ik maak de tekst niet helemaal duidelijk, maar het gaat over trouw tot in de dood. En dat is een inhoud van een song zoals we die in de country muziek tegen kunnen komen. Geschreven door Jess Brown en Philip Coleman. En dit soort songs heeft die Craig Campbell veel vaker uitgebracht. En het is een echte patriot. En niet dat ik daar noodzakelijkerwijs liefhebber van ben, maar hij zingt heel vaak over God en country. En dit is een prachtige inspirational song over liefde, over trouw zijn. En de volgende song is van Eric Church. Ook in het eerste uur kwam hij al voorbij. Maar deze die komt daar ook wel passend bij in de buurt. Eric Church met Like Jesus Does.

0: prachtig.
1: And you got three very old songs with a lot of dust on the record. We're gonna clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
0: Nou, die drie songs die komen van een album van de Louisiana Hayride. Het bestaat helaas niet meer, maar je kunt het vergelijken met de Grand Ole Opry. Ze hebben het geprobeerd te kopiëren. En dat is ook al heel wat jaren is dat gelukt, maar ze bestaan niet meer. Maar er is wel heel veel muziek van bewaard gebleven op een aantal cd's. En die heb ik ook in mijn collectie. Dus daar kunnen we dan van tijd tot tijd uit putten. En deze songs die klinken echt nog heel oud. En krasjes hoor je. En niet helemaal top opgenomen. Maar dat hoort juist bij dat tijdsbeeld. En we gaan luisteren naar muziek van Ray Price, van Webb Pierce en toch nog een dame, Kitty Wells. Maar eerst Ray Price met Crazy Arms.
2: This is Hank Snow on the Louisiana Hayride.
0: Geeft een mooi tijdsbeeld.

0: rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in the country.
1: Dan gaan we nog een mooie song luisteren van Justin Zachary. Mama. In het eerste uur al wat over verteld en nu weer deze prachtige song.

blijft verbazingwekkend dat dit niet groter en succesvoller geworden is. Het is maar een paar honderd keer beluisterd op Spotify. Jammer. Maar het is country muziek in optima forma. En dat is ook het volgende. Aaron Watson. That look.

Ja, uit San Antonio, Texas. Nee, Abilene, Texas. Daar komt hij vandaan. Aaron Watson. En dan bedank ik jullie alvast voor het luisteren. En neem afscheid van je met nog de laatste tonen van George Strait. Ook uit Texas. Van een live album dat heet Paddy County. You Wreck Me. En dansen maar.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die twee weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn twee mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van hun huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.